0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De laatste 2 vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In 1 van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Liberis Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000. Het weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden.
2: King. Via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

XL.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Dat wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. Kink.

via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+. Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die hadden ingebroken. De gestolen informatie is teruggegeven en de hackers hebben alles vernietigd. Het is niet bekend of er losgeld voor is betaald. 7 Nederlandse universiteiten die het systeem gebruikten, willen dat zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken. In Bunnik bij Utrecht staat een autobedrijf in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. De brand is ook niet meer zo hevig als toen die vannacht werd ontdekt. Het water om de brand te blussen wordt uit de Kromme Rijn gehaald. Daarom is een provinciale weg voorlopig dicht. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De 2 laatste reddingsvliegtuigen zijn vannacht rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens de gezondheidsminister in Australië is het complex om hen naar huis te krijgen door de grote afstand met Nederland. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de regionale overheden hebben geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Later vandaag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

Ja, dit is... Ja, je moet het maar zelf weten natuurlijk. En de keuze is reuze. Maar als het gaat over bands uit de Zero's... Zo, hallo, The Killers. Hot Fuzz en Samstown. Dat waren, en Day and Age. Dat waren toch wel albums, hoor. Ja, ik heb het erover, want The Kink Zero's Top 500... is vanaf maandag op de radio. En stemmen, dat doe je... Nou, als je dat zou willen. Dat zou je nu kunnen doen. Via kink.nl, via de Kink-site. Of de Kink-app kun je laten weten... wat jij het allerlekkerst vindt uit de Zero's. Deze All These Things That I've Done van Hot Fuzz... zou daar wat mij betreft helemaal niet in misstaan. Maar als je, en ik weet dat sommige mensen dat doen... als je maar één artiest... elke artiest maar één keer in je stemlijst wil zetten... ja, Mr. Brightside, dat is toch, ja, toch, ja. Of When You Were Young. Ah, ik weet het niet meer. Moeilijke keuze maken. Sterker nog, soms wel een beetje stressvol zelfs. Niet zo stressvol trouwens als een verhuizing. Ik lees net dat uit onderzoek blijkt... Ah, een onderzoek. Verhuizen is stressvoller dan een sollicitatiegesprek... een tandtrekken en zelfs een bevalling. Alleen een overlijden in de familie scoort nog hoger qua stress. Herkenbaar. Je denkt natuurlijk vooraf leuk nieuw huis... tot je met een wasmachine op trap staat, nergens opladers kunt vinden... en beseft dat er nog 48 verhuisdozen met alleen maar rommel ladekeuken voor je klaarstaan. Dan weet je ook dat je denkt, ja nee, I did not sign up for this. Als je in een verhuizen zit, sterkte. Maar aan het einde van de tunnel gloort licht in een prachtig nieuw huis. Kink, zometeen Linkin Park. Nu Portishead, dit is Glory Box.

0: de Corel en Dreaming of You. Het nieuws van 6:30 komt eraan. Gelijk gevolgd door Honey, I'm Home en Live.
1: Kink. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou. Alles.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: 6:30. Kink. ANP Headlines.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Curaçao gaat toch naar het WK met Dick Advocaat, meldt het AD. De voetbalbond hield eerder vast aan Fred Rutte, maar spelers en sponsors eisten Advocaat terug, omdat hij degene was die Curaçao naar het eerste WK ooit heeft geleid. In Spanje is een stel veroordeeld dat hun kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. De kinderen werden begin vorig jaar bevrijd. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in. In Leiden is een herdenkingsplek gemaakt voor het meisje van 15 dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Bij Omroep West is te zien dat bloemen en kaartjes worden neergelegd. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt en op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. King.

0: Veenstra.
1: Met zometeen nagelnieuwe muziek van Honey, I'm Home. Hyperspace Mountain hoor je na Live en I Alone.
0: Kink.
2: These things that you bring.

0: Ik vind het als ontzettende Disney-nerd toch wel heel grappig. Je kent misschien wel de achtbaan Space Mountain in Disneyland. En in Disneyland Parijs heet hij al een paar jaar nu Hyperspace Mountain, omdat er een Star Wars-thema in is geknutseld. En zo heet het liedje dus ook van Honey and Mom, Hyperspace Mountain. En ik ken echt maar één Hyperspace Mountain, en dat is die in Disneyland. Dus Jim als de laatste gast in de avondshow. En die vroeg er ook nou. Die had ook al van een achtbaantje op zijn tijd. En inderdaad, de band zag die naam een keer ergens staan en dacht, hé, dat is vet. Dat gaan we als titel gebruiken. Dus het is... Er zit een Disney-linkje aan dit liedje. En je zult begrijpen, dat vindt Michiel hartstikke leuk. Goedemorgen. 7:08. Er ging inderdaad wat gek met het ANP-nieuws net van 6:30. Er was ineens iemand die goedenavond zei. Een oude opname. Maar inmiddels is het goede. Ik kan de goede er alsnog bij pakken nu.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een deal tussen de hackers die hadden ingebroken bij Canvas en het bedrijf achter dat onderwijsplatform. De hackers hebben alles vernietigd en de gestolen informatie is teruggegeven. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Een enorme brand in Bunnik, Utrecht. Daar staat een autobedrijf in lichte laaien. Er zou een gewonde zijn. Een provinciale weg waar het bedrijf aan ligt is afgesloten. Twee vliegtuigen met mensen die op het cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In het ene toestel zaten voornamelijk bemanningsleden. In het andere onder andere een paar Australiërs die doorvliegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent en waait flink met 7 graden. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er wat ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag maximaal 12 graden.
0: Nou, opgelost. Dat was nog het nieuws van vanochtend. Wat gek dat ineens het oude erin zat. Ik hoorde het ook. Ik kwam allemaal berichten binnen. Zeggen ze nou goedenavond. Ja, ik snap er ook geen reet van. Nou, opgelost. 6:50. Youngblood en Smashing Pumpkins sowieso meteen. Ook Franz Ferdinand. Nou, World Party. Dit is Ship of

zo goed vinden. Ik ben niet de enige. Ook Errol stuurt. Daar is hij weer. Geweldig nummer. Youngblood en Smashing Pumpkins. Met Zombie bij Kink op de vroege dinsdagmorgen. Hey, de Kinkstart met Everlast.

dit was voor mij een beetje een verrassing, maar het lijkt heel erg aannemelijk dat de winterspelen van 2030, dat is al vrij snel hè, dat die deels in Nederland plaatsvinden. Ja, serieus, hoe dat precies zit en waar dan en hoe dan, Daphne van der Meijs praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachter.

0: sowieso op de radio. En erachteraan, ja, dat bepaal jij. Wat zou jij graag willen horen om je dinsdag mee af te trappen? Wat kan ik voor je draaien als Kingstart? Kun je me heel makkelijk laten weten. Pak je telefoon er even bij. Druk op de contactknop in de Kink-app. En tik of spreek even in wat jij graag zou willen horen.
1: Kink.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle caféshuizen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grote brand bij een autobedrijf in Bunnik is onder controle. De brandweer is nu bezig met het laatste bluswerk. Een paar woningen naast het bedrijf hebben wel wat schade opgelopen, maar niet veel. Er zou wel een gewonde zijn. Voor het blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn tegenover het autobedrijf. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. De hackers sloegen eerder dit jaar ook al toe bij Odido. Twee vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In totaal zaten er bijna 30 opvarenden in, voornamelijk bemanningsleden. De Hondius waar vorige maand het hantavirus opdook is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Daar wordt het zondag verwacht. En de Olympische Winterspelen komen misschien een beetje naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil daarover praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk. Maar daar hebben ze geen grote schaatshal. Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.
11: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits begint met dagelijkse files op de bekende plekken. Er staat nu zo'n 170 kilometer in totaal in Nederland. Zo ook op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet is je vertraging een half uur door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. 20 minuten vertraging, ook dit komt door een ongeluk. En ook hier is de rechte rijstrook dicht. Dan de A7 nog, Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er een kwartier langer over.
9: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: lachen om het berichtje wat Pieter net instuurt met de Kinkcap.
1: Morgen Michiel, morgen medekinkers. Geef jij zo'n weerbericht en dan draai je daarna Muse met Cry Again. Nou, fijn
0: ook. Hoi, hoi. Cryogen. Dat is dan anders. Ja, komende dagen hebben we iets meer. Raymond huurt lekker. Ik ga 4 dagen op de motor naar de Eifel. Kan je vertellen? Dat wordt bikkelen. Ja. Helene gaat vanaf morgen een weekend kamperen tot en met zondag. Maar Koen die zegt al, ons plan was een paar dagen te gaan kamperen. Maar we gaan toch maar niet. Nee, dat snap ik wel enigszins, ja. Dan is er ook nog de vraag van Marieke. Bij die tune, wat wordt er eigenlijk gezegd tussendoor in die Kingstar tune? Dan roept er een hoogstemmetje Ola of wat? Na al die jaren versta ik nog steeds. Het is dat Ola, dat zegt hij, ja. Ola. Hello, hello. Ola. 6:15 op de dinsdagochtend. Goedemorgen, Kinkeltunnel van Rock Radio. Als je ook wel eens mopperend naar het nieuws of weer een van de politiek debat kijkt. Nou, je bent niet de enige. CBS heeft laten uitzoeken dat het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is gedaald naar een van de laagste niveaus in jaren. Volgens het CBS heeft ongeveer 1 op de 5 mensen een positief beeld van politici. Vroeger was het bijna de helft. Vooral sinds de coronaperiode is het vertrouwen hard afgenomen, met name onder ouderen. En als je snel even een goedkoop kinderhapje uit een supermarktschap denkt te pakken, nou, vergeet het maar. Uit onderzoek van GGD Amsterdam blijkt dat veel baby- en kindervoeding in supermarkten te veel suiker of juist zout bevat. Vooral fruitpotjes, babypap en kindertoetjes scoren slecht. Veel maaltijdpotjes blijken niet eens voedzaam genoeg als volledige maaltijd. Gezondheidsorganisaties willen daarom strengere regels, omdat vrijwillige afspraken met supermarkten volgens hen te weinig effect hebben gehad.
2: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zo te horen, zit jij in de car?
3: Juist, en ik wil iets horen met de car.
0: En luister je naar de radio en komt alles bij elkaar?
3: Juist, daarom.
0: Zeg maar, wat kan ik voor je draaien als Kinkstart?
3: Twinkling Pilots, car radio.
2: Kinkstart.

0: Nirvana. In Bloem. Goedemorgen, het is 7:45. Het wordt dus eigenlijk perfect thuisblijven weer, concludeert Jan aan de hand van het weerbericht voor de komende dagen. Jij denkt het wel. Weather changes mood, zingt Ome Kurt, stuurt Jordi dan ook. Fijne dag allemaal, dat is wel waar. Hè? Ik heb het wel vaker gezegd, maar ik blijf het herhalen. Ik vind het zo leuk, alle berichten die zo 's ochtends binnenkomen via de Kink-app. Of het nou reageren is op het nieuws, of op een liedje, of als er een vraag is, of weet ik veel. Dat vind ik echt nog altijd het allermooiste van radio. Weet je, je kunt 1000 keer een playlist aanzetten. En natuurlijk doe je dat op zijn tijd. Daar heb je op zijn tijd ook zin in. Dat weet ik ook echt wel. Maar soms is het gewoon heel fijn om ook... met radio, dat iemand de muziek voor je uitzoekt. En niet dat het een playlist is die je zelf doet. En dat ook dat contact is. En eventjes iemand die... Ik mag graag zien dat ik bij jou aan de ontbijttafel zit... of naast je op de bijrijdersstoel in de auto op weg naar werk... en dat we samen aan de dag beginnen. Lotte die begon in ieder geval heel fijn aan de dag... dankzij de 21 Pilots track die net was aangevraagd door Michelle Car Radio. Zij stuurt in hoofdletters 21 Pilots! Echt, wat heerlijk wakker worden op Tyler Joseph's stem. Ja, nog maar een paar weken, dan staan ze op Pinkpop. Hebben we daar een klein beetje zin in? Dacht het wel, hè? Dacht het wel. Sowieso, de festivals beginnen nu echt wel los te barsten. En je hebt het misschien wel meegekregen de laatste weken. Het is een pittig jaar voor festivals. Zelfs de namen die normaal gesproken in één klap uitverkochten... een Lowlands bijvoorbeeld... zijn allemaal nog kaarten voor verkrijgbaar. En er zijn meerdere redenen. Wordt er dan in heel veel krantenartikelen geschreven en zo. Maar de kosten, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk ding. Het is gewoon allemaal heel erg duur. En daarom willen we bij King graag meehelpen. Zoals ook deze week... Als wij nou gewoon de tickets voor je regelen en de camping... hoef jij alleen maar daar na te denken over je biertje en je frietje. Deze week, als je de Kinkprijzigheid hoort, ga je naar Douwpop.
1: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar Hellendoorn. Je weet wel, het dorp met de sterrenwacht, de Sallandse Heuvel...

0: tips voor Douwpop.
1: Kink Alternative Rock Radio.
2: Deze hele week. Gisteren heb ik weer wat? Douwe Bob? Nee, Douwe Bob. Alhoewel volgens mij Douwe Bob daar wel staat. Maar dat is dan weer een ander leuk grapje. Die kinkprijzigheid met tickets voor Douwe Bob komt binnen nu en 20 minuten gegarandeerd voorbij.
0: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Moet je kijken daar, leuke gast.
8: I know.
7: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
8: Is ook echt jouw type.
7: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
8: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Half acht. Kink. AMP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Bunnik, provincie Utrecht, heeft een zeer grote brand gewoed in een autobedrijf. Er is één gewonde. De brand is inmiddels onder controle. Van het bedrijf is niks meer over. Afgelopen nacht zijn in Eindhoven twee vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. En hackersgroep Shiny Hunters heeft de gestolen gegevens van Canvas verwijderd en teruggegeven. Het onderwijsplatform werd gehackt en gegevens van miljoenen docenten en studenten werd gestolen. Of er losgeld is betaald is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.
14: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging vind je onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Reken hier op 20 minuten vertraging. Dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg duurde er ook 20 minuten langer over. En de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. Een kwartier vertraging door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht.
0: King.

0: en Just Say Yes. Nog een paar minuten en dan kom je er dankzij een nieuwe Ik Was Vandaag Jaar Oud achter. Accepteert u cookies? Ik zou het zeker doen, want het gaat over cookies zometeen. Maar dan de eetbare.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Douwpop.
0: Ben je geil? Nou, maar, biscuitjes zometeen. Hij kwam net voorbij galopperen. Lekker verstopt in het intro van Autopilot. Alex Sachs, daar was hij toch echt hoor. De Kinkprijzigheid. Deze week tickets voor Douwpop te winnen.
2: Hallo, Wesley.
0: Hey, Wesley met Michiel van Kingspeaker. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Welk werk heb je nu neergelegd?
2: Ik werk in de stijgers.
0: Oké, maar dat gaat wel goed. Er is niet iemand nu snel van een stijger gevallen omdat jij snel het werk neerlegt om te appen.
2: Nee, dat gelukkig niet.
0: Nee, oké. Maar jij zegt ook letterlijk even snel mijn werk stoppen en kink appen voor de geit. Maar goed, geen gewonden gevallen. Dan kan ik bij deze twee duimpjes omhoog geven. Jij gaat naar Douwpop.
2: Dankjewel, super top.
0: Ik wens je daar heel veel plezier. En je zet voor je werk de boel in de stijgers. Daar mag je de boel lekker gaan afbreken. Ik wens jou een prachtig weekend daar.
2: Ja, bedankt. Dankjewel.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Doop.

0: Nog iets meer dan 2 weken dus staan ze op Douwpop, Skank en Nancy. En het geldt ook voor de band Pom. Die wil je zo meteen met Rover. Maar eerst is het hoog tijd voor...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:15 net even een stukje slimmer wakker worden... dan dat je de avond ervoor ging slapen. Dankzij een ontdekking van een medekinker die gedeeld wordt onder de noemer... Ik was vandaag jaar oud toen ik erachter kwam dat... er een reden is waarom biscuitjes biscuitjes heten. Koos, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
2: Dat was 3 weken geleden, dus toen was ik 46.
0: En hoe kom je hier zo achter?
2: Ik zat te lezen en in een boek kwam het woord Trisquid voor.
0: Een Trisquid?
2: Ja, precies. En ik dacht, tri, dat is 3. Het zou biscuit dan betekenen 2.
0: Oh, ben ik gaan zoeken. Oh, ja.
2: En inderdaad, biscuit betekent 2 keer gebakken.
0: Wacht even, wat was een Trisquid dan? Nooit van gehoord.
2: Ja, ik ook niet. Okay. En de beschrijving is ook niet heel duidelijk.
0: Nou, okay, kunnen we vergeten. Maar goed, toen ging je op zoek als tri. Er is nou, drie en bicentennial. Dat is 2. Ja. Maar jij kwam er dus achter dat biscuit 2 keer gebakken betekent.
2: Ja, precies.
0: En dit vind ik wel heel grappig. Je hebt ook de hele betekenis bij. In het Latijns komt van bis. Coctus, bis is dan die 2 keer. En coctus is gekookt. Het is 2 keer gekookt. Dus een biscuit. Dit doet me een klein beetje denken aan... die had ik vroeger wel eens mee als we op schoolreis gingen. Zo'n beschuitenbol. Okay, dat is dus voordat een beschuit is, heb je een bol.
2: Oh, inderdaad.
0: En als je die nog een keer bakt, dan wordt het pas de krokante...
2: Dan is het pas echt beschuit.
0: En beschuit, sorry, maar dat is denk ik ook biscuit. Beschuit.
2: Klinkt een beetje hetzelfde.
0: Ja, dus... Eigenlijk, je hebt een soort van klein zoet broodje. En als je dat nog een keer bakt, dan wordt het een krokant koekje.
2: Biscuitje.
0: Dus een koekje is gewoon 2 keer gebakken. Biscuit. Biscoctus.
2: Ja. En in het Frans werkt die ook.
0: Want dan zit het weer bij kuier, dat is koken.
2: Ja, precies.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Nou,
2: zo vind je nog eens wat uit.
0: Biscuit, een koekje, is 2 keer gebakken. Lekker! Ik heb nu ook zin in een koekje trouwens.
2: Ik ook. Ik ga zo ontbijten.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Als je ook een mooie ontdekking hebt waar een woord vandaan komt bijvoorbeeld... of een lifehack of hoe een logo in elkaar steekt... dan hoor ik hem heel graag van je voor Ik was vandaag jaar oud. Elke dag rond 7:15 op de radio. Maar het is er alleen als jij van die mooie dingen blijft spuien via de Kink-app. Dus heb je er eentje? Laat het zeker even weten. Nu, Pom Rover.

0: Nederland ontwaakt. Met de klanken van Lippy Kids van Elbow. Het zijn eerst mijn eigen woorden. Riekel stuurt het. Fijn, Lippy Kids wil Nederland ontwaakt. En ik denk, ja, verdomd, Nederland ontwaakt. En dat met de klanken van Elbow. Pew. Het is dinsdagochtend bijna 8:00. Last van burengerucht. Ja, kijk, wij van King zijn op zich daar wel, denk ik, deels verantwoordelijk voor. Want die muziek moet altijd maar harder. Sorry, buren! Maar als je nou net buren hebt die naar andere muziek luisteren, waar jij wat minder blij van wordt, dan is er wellicht een mooie tech-oplossing in de maak. Zometeen rond 9:50 hoor je er alles over in de Tech Tuesday update van Kink. Kink in de kabel met Jim Voorwald over een mooie nieuwe vinding. Ook toffe muziek zometeen. Enter Shikari heeft een nieuwe, die hoor je zometeen. Ook Radiohead en Kings of Leon komt eraan. En het nieuws van 8:00. Waarom is het vanaf komend weekend zo ontzettend veel drukker in Amsterdam met toeristen? Er is een duidelijke muzikale reden voor. Wat hoor je zometeen van Daphne in het ANP Bulletin.
1: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
13: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. In Eindhoven zijn afgelopen nacht 2 vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het Hantavirus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De gestolen gegevens zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, waar ook studentnummers, namen en e-mailadressen in staan. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon nog door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen.
15: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu zo'n 600 kilometer file in totaal in Nederland en de spits verloopt vrij druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Zo staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dan de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam 25 kilometer met een half uur vertraging. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er een kwartier langer over.
13: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
16: Hallo kus, hippie poera. Het is dinsdag. Jee.

Sebas heeft een pittige nacht gehad. Die stuurt... Mijn kleintje heeft maar 2 uur rust gegund, dus mijn wakker worden lukt niet echt. Heb je iets meer up-tempo's voor me? Nou, de nieuwe NTC-car dan. Find out the hard way. In de kickstart van dinsdag 12 mei. Goedemorgen. 12 minuten over 8. Het is de komende dagen echt een beetje... Ja, kan niet anders van maken. Buienradar, die het weerbericht aanlevert voor Kink... die heeft al gevast voor de komende dagen. Want het hemelvaart zit overmorgen erbij. En dan nog voor veel mensen ook de vrijdag vrij. De komende dagen fris en wisselvallig. Vanochtend, dus vandaag als eerste, valt er hier en daar een bui. Vanmiddag is het wel grotendeels droog. In het binnenland ook zowaar een beetje zon. Temperatuur vandaag hooguit 13 graden. Maar morgen en hemelvaartsdag donderdag... gure buien, mogelijk met onweer, hagel en stevige windstoten. Daardoor blijft het aanhoudend fris voor de tijd van het jaar... met maximaal rond de 13 graden. Ja, voor mij had het niet goed, hoor. Daarna gelukkig is er echt verbetering in zicht. Volgende week heb ik in mijn weer echt alweer zonnig en 20, 21, 22 graden staan. Dus, maar ja, net dit lange vrije weekend is niet wel de eerste helft. Is. Ja, maar joh, dat is een beetje wel. Zometeen het laatste technieuws. Elke dinsdagochtend zo rond 10:30, 9:00. Kinkende kabel met Jim Voorwald. Daar onder meer nieuws over een nieuwe gadget, een nieuwe techniek die is bedacht om burengerucht eigenlijk gewoon te cancelen. Dat is wel heel lekker. Dit komt net binnen, dat heeft Jim niet mee kunnen nemen. Wij, de Nederlanders, vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten gekocht. Maar degenen die we kochten, worden wel steeds duurder. Volgens de Branche Club, die bestaat dus, kiezen we steeds vaker voor luxe apparaten. Zoals robotstofzuigers en koffiemachines met toeters en bellen. Staat bij, koffiezetten wordt steeds meer een hobby en het gaat ten koste van filtermachines. Ja, dan heb je dus echt mooie bonenmachines en voor je melk en je stoom, weet ik veel. Maar we hadden een robotstofzuiger. Ik heb zo'n robotstofzuiger. Ik vind hem fantastisch. Mijn vrouw vindt hem iets minder, want echt goed schoon maakt hij niet. Dat weet ik ook wel. Maar weet je, kijk, de echte hoekjes, dat weet ik ook wel. Daarvoor moet je eigenlijk nog met de hand. Of ik moet nog overtuigd worden van een nog betere robotstofzuiger. Dat kan natuurlijk ook. Dat die van mij gewoon niet zo heel goed is. Maar voor het oog doe je toch altijd wel iets, weet je wel. Ik heb liever dat als ik het huis verlaat en er staat er automatisch iets aan... dat dan de robotstofzuiger een rondje gaat draaien... en ik weer thuis kom dat het in ieder geval netter is... dan als hij niet had gereden. Dat is een beetje mijn idee. We hebben wel heel veel discussie gehad thuis over hoe gaan we hem noemen. Want je moet in de app ook zo'n robotstofzuiger een naam geven. En robotstofzuiger 1, dat vind ik niks. Ik was er wel vrij snel over uit. Ik vond het gewoon... Ja, dat is dan mijn gedachte, maar ik vond het wel fijn. Laten we geen vrouwennaam doen, want laten we zeggen Trudy. Wat zuigt Trudy lekker, dat is toch... Ja, nou. Kink.

0: Oké. Robotstofzuigers en namen. Lekker mensen. Er komt heel wat Ik vroeg niet eens per se om hoe heet jouw robotstofzuiger, maar er wordt heel veel genoemd. Auke, ik vind het echt een heel leuke. Hun robotstofzuiger heet Dusty. Wauw! Ja! Heel sterk. Willem heeft een robotgasmaaier, die heet Hugo. Helpt uw gazon onderhouden. Mooi. Iris, die van ons heet Vanessa, omdat ze steeds vastliep op haar bumper. Jezus, jongens. Raymond stofzuiger heet ook James. Wat leuk. Carlijn stuurt onze stofzuiger heet Philip. Toppertje, met zijn kontje kan hij dweilen. Het wordt allemaal steeds... Rob heeft Hattie, de zuigslettie. Ik wist het ook allemaal niet, hè. Irma stuurt onze robotstofzuigers heet een Wodan en Thor. Ook bewust geen vrouwennamen. Leuk. Robin, leuk. Beste naam voor een stofzuiger, R2-D2, stuurt Michiel. En Natasja heeft ook een paar dingen aan chat gevraagd. Wat is een goede naam voor een robotstofzuiger? Sir Saxelot. Maar Fleck Vader vind ik ook wel heel leuk. Jacqueline die zegt, wij hebben Claire, James en op kantoor Edgar. Wat leuk dat we allemaal toch een naam geven aan zo'n ding. Wat zijn we toch ook heerlijke typische... Ja. Ik zag laatst ook dat je ook robot glazenwassers hebt. Die wil ik nu ook. En dan wil ik er ook een naam voor. Maar goed, dat is voor later. Nu is het eerst tijd voor het andere technieuws. Onder andere dus over een techniek om burengerucht uit te drownen. Jim, kom er maar in. Kink
1: in de kabel. Goedemorgen. Elke dinsdag krijg je binnen een paar minuten het meest opvallende tech- en social media nieuws van de afgelopen week. Zo ben je weer helemaal up-to-date en dat zonder een DigiD-storing. Met zometeen een gadget om burenruzies te voorkomen en zijn robots onze nieuwe autoverkopers. Maar eerst de VPN. Bright.nl meldt dat de Europese Unie een functie van VPN's wil gaan beperken. VPN, dat staat voor Virtual Private Network. En het idee erachter is dat als je zo'n dienst gebruikt, het internet denkt dat je ergens anders vandaan komt dan dat je daadwerkelijk bent. Dus daar waar je daadwerkelijk op het internet surft, een andere plek dus. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld andere content te bekijken op streamingdiensten of om je privacy meer te waarborgen. Wat je met een VPN ook kan doen, dat is jokken over je leeftijd. En juist daar wil de EU nu vanaf. Dit om kinderen te beschermen. En daarom wil Brussel deze functie van VPN's verboden maken, of in ieder geval beperken, moeilijker maken, door middel van identificatie. Maar ook daar zijn dus juist weer privacy zorgen over. Ja, ik denk het ook continu hoor, toen ik jong was, dat jokken over je leeftijd. Gewoon als geboortejaar 1900 invoeren en daar kwam je overal wel in. Maar ja goed, dat is oud nieuws. De Chinese autofabrikant Omoda en Jayco wil al zijn verkopers vervangen met robots. De robot in kwestie heet Morning en fungeert dus volledig als verkoper. Het kan met je meelopen naar de verschillende auto's die verkrijgbaar zijn. Verschillende talen kan het spreken en je dus ook allerlei informatie geven over de wagens. Over een paar maanden dan moeten de eerste robots al in de Nederlandse showroom staan van het Chinese merk. Dus dat wordt waarschijnlijk wel even wennen. En het is dan denk ik ook een voor de hand liggende vraag om aan deze autoverkooprobots dus te vragen of het een automaat is. Heb je wel eens ruzie gehad met je buren omdat zij de hele dag K3 door de speakers pompen? Een start-up is online een crowdfunding gestart om de Sonify Shield te gaan produceren. Het is een apparaat die je vlakbij je raam moet zetten en door middel van ruis geluid kan wegfilteren. Er zijn al meerdere van dit soort white noise machines op de markt, maar deze pakt het slimmer aan door te herkennen waar je een hekel aan hebt. Ook als er een patroon is, dan herkent de Sonify Shield dit en activeert zichzelf alvast, nog voordat de buurvrouw standaard vals mee gaat krijsen met Celine Dion. Ja, je zou zeggen, het is veel te mooi om waar te zijn dit. En dat heb ik ook. Ik ben ook een beetje cynisch. Dus ik heb hier zo'n apparaat staan. Het zou dus al het geluid wat je niet wil horen wegfilteren. Hè? En dat dus vervangen door ruis. Ja, nee, maar echt alles. Alles waar je een hekel aan hebt, dat haalt hij weg. Ben benieuwd. Wacht, ik zet hem even aan. Ik geef het een zesje.
0: Ja, hij wordt hier ook gewoon voor betaald, hè? Ja, niet veel. Dus, maar toch. Dankjewel, Jim. Kink in de kabel is elke dinsdagochtend om 10 voor half 9 met de laatste tech, social media en gadget news. 3 voor half 9. Goedemorgen! It's the War on Drugs bij Kink en Oceans of Darkness.

0: Oh, dat is wel een goede vraag van Wouter. Over die device die dan geluid kan uitschakelen. En dat is ook burengerucht. Bestaan die ook voor op kantoor voor vergaderingen? Ik ga het eventjes navragen, Wouter. Goed, het is 8:30. Zometeen veel meer muziek. No Doubt, Boxer Rebellion, Offspring, Bleach 93 komt er allemaal aan. Ik wil nog eventjes deze twee namen voor robotstofzuigers aan je meegeven. Want ik moest er hard om lachen. En misschien jij ook wel. Sandra stuurt. Die hebben zelf een robotstofzuiger. Die heet Duster Fontein. Ja. Vrienden, die hebben Taylor Swiffer.
1: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Lincoln.

0: that holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve, only a t-shirt.
2: Breng je stem uit op de grootste Zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
7: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: On the way to planetproof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: 8:30. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is minder vertrouwen in de Nederlandse politiek. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Nog maar een kwart van de mensen heeft vertrouwen in de Tweede Kamer. Corona zorgde voor die daling, vooral onder ouderen. PostNL heeft in 2023 de post vaak te laat bezorgd. Hij moet nu 7 miljoen euro betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort. De toezichthouder zegt dat dat voorkomen had kunnen worden. En op Eindhoven Airport zijn vannacht 2 vluchten aangekomen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten. De meeste zijn bemanningsleden uit de Filipijnen. Zij moeten 6 weken in quarantaine. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer. Daarbij valt een bui en tussendoor is er ook wat zon. De maxima liggen rond de 12 graden.
0: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk op dinsdag. Met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nu zo'n 700 kilometer in totaal. Zo ook de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello reken op een uur vertraging door een ongeluk met 7 voertuigen. 3 rijstroken zijn er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9:30 zal duren. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel doe je er een half uur langer over. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk rijdt het langzaam. Ook dit komt door een ongeluk en reken hier op een half uur vertraging.

Op de kop af vandaag, 61 jaar geleden, werd er een ultieme klassieker uit de rockmuziek opgenomen. Echt eentje waarbij je bij de eerste toon al gelijk denkt, oh ja die. Maar echt, bij de allereerste aanslag weet je gelijk welk nummer het is. Een van de meest legendarische gitaarriffs aller tijden. Oh, speaking of which, over ongeveer een maandje gaan we weer de King Gitaarriff Top 100 doen. Maar dat is voor later zorg. Een van de meest iconische tracks aller tijden werd vandaag 61 jaar geleden opgenomen. Welke het is, hoor je zo meteen met het verhaal erachter in Veenstra verteld. Na de nieuwe Bleach Line Free en nu, no doubt, dit is Don't Speak.

0: waarom zijn alle nummers van Bleach 93 zo raak? Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat stuurt Corine. Ik weet het niet. Misschien dat het gewoon een heel goede band is. Waar we heel erg blij mee zijn bij Kink. Bleach 93 nieuwe single heet Underrated. Het is 7 voor 9. Ik zei het dus al. Een ultieme klassieker uit The Rock. Werd vandaag exact 61 jaar geleden opgenomen. Het verhaal daarover, voor die opname, begon ongeveer een weekje ervoor.
1: Veenstra vertelt.
0: 6 mei 1965. De Rolling Stones spelen voor zo'n 3000 man in het Jack Russell Stadium in Clearwater, Florida, op hun eerste Amerikaanse tour. Er was veel onrust, zoals wel vaker gebeurde bij Stone-shows in die tijd. Ongeveer 200 fans raakten in gevecht met politieagenten. En na slechts 4 nummers in chaos moest het optreden worden stilgelegd. Die avond, die nacht, na dat rommelige concert, werd Keith Richards midden in de nacht wakker in zijn hotelkamer. Met in zijn hoofd de gitaarriff en de lyric Can't Get No Satisfaction. Gelukkig voor Keith en voor ons als muzikaal nageslacht had hij altijd een cassetterecorder bij de hand. En hij nam het meteen op, ging weer slapen en bracht de tape later die week mee naar de studio. Met op de tape de gitaarriff, de tekst I Can't Get No Satisfaction, gevolgd door, letterlijk, zijn gesnurk. I Can't Get No Satisfaction is een klassieker geworden. Hij wordt vaak gebruikt in termen van seksueel getinte thema's. Maar daar gaat het eigenlijk niet eens over. Mick Jagger bouwde de riff en die ene zin uit tot een liedje over de twee kanten van Amerika. Want daar waren ze dus net voor het eerst geweest. De echte kant en de nepkant. Het nummer gaat over een man die op zoek is naar echtheid, naar authenticiteit en het maar niet kan vinden. Mick Jagger was verbaasd door het grote commerciële circus dat overal te zien was in Amerika. En daarover gaat dit nummer. In een wereld vol reclame op zoek naar de echtheid. Met dank aan de slapeloze nacht van Keith Richards.

0: vandaag exact 61 jaar geleden op pand gezet in de studio. I Can Get No Satisfaction, Rolling Stones bij Kinkelton of the Frog Radio. Erik Kortom, zo meteen 3 uur lang op je radio. En hij begint met 3 tracks uit de jaren 90. Als je je handen plaatst op het leger dat uit mij bestaat, zie je een vergezicht. Ja, ja. Als je je handen plaatst op het leger dat uit mij bestaat, zie je een vergezicht. In die cryptische zin zitten de 3 titels verborgen die Erik zo als eerste draait. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. de Dutch ID Infinity nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. In Eindhoven zijn afgelopen nacht twee vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het Hantavirus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De gestolen gegevens zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, waar ook studentnummers, namen en e-mailadressen in staan. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon nog door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen.
12: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink, Kink 90's Break.
15: Goedemorgen op deze dinsdag. De Kink Nights Break van vandaag. Als je je handen plaatst op het leger dat uit mij bestaat, zie je een vergezicht. Sorry, maar kripjes om dit krijgen ze niet hoor. Als je je handen plaatst op het leger dat uit mij bestaat, zie je een vergezicht. Ik ga eens even kijken wie daar goed hebben.

Ik heb er toch twee gevonden hoor. Gossa en Diana hebben het namelijk goed. Army of Me van Björk, Longview van Green Day en Place Your Hands van Reef maakte. Als je je handen plaatst op het leger dat uit mij bestaat, zie je een ver gezicht. Ik vind het razend knap. Gossa en Diana, gefeliciteerd op deze mooie dinsdag. Je krijgt er niks voor, hè? Dat is het leuke ervan van dit spelletje. Het is een spelletje met een prijs. En die prijs is dat je je naam op de radio hoort. Nou, dat is leuk. Zometeen Tim Impala, Kaiser Chiefs. Maar eerst de boel even in de fik met Kerosene. It's the warning.

0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar. 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM. King.

Behind Blue Eyes hoorde je van Limp Bizkit. Natuurlijk eigenlijk van The Who, maar door Limp Bizkit in hun eigen vorm getrapt. En daarvoor de nieuwe King XL, die is van The Haunted Youth en heet Forget Me. Zometeen Blink 182, maar eerst Nothing But Thieves and Tomorrow Is Closed.

0: een tamelijk onuitsprekelijke titel. Tenminste, als je een beetje slist.
1: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, oh. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Want uit onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis. Daar zit allemaal te veel suiker in. PostNL moet 7 miljoen euro boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om de post op tijd door de brievenbus te gooien. Dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. Er moet in ons land één duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend. Bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. Een vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. Niet helemaal raar, zegt het CBS, want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek en dat was niet altijd positief. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag staat er een wind en valt er regen, maar later breekt de zon nog even door. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen.
15: Kink, Alternative Rock Radio, Erik Kortom.
0: Met zometeen The Killers, A Violent Grow, maar eerst The Smashing Pumpkins.

Girls, hoorde je Mr. Brightside daarvoor. Violet Grohl en 595. Ik krijg een appje binnen van Peter. Die zegt, ik heb je afgelopen vrijdag gehoord over de plaat van Foo Fighters. Mooi om te zien dat je eerlijk bent over een band waar je ook zo'n fan van bent. Ik moet dat misschien even verklaren. Ik had vorige week, die plaats is natuurlijk al even uit sinds 24 april... maar ik had er nog niks over gezegd. Nou is het ook niet zo dat mijn mening ertoe doet hoor... maar omdat ik natuurlijk me altijd wel druk maak over die Foo Fighters... is het misschien wel logisch dat mensen dan vragen... wat vind je van die plaat? Nou, daar heb ik afgelopen vrijdag in Corvée wat over gezegd. Ik vind het een wisselende plaat namelijk. Dat mag je best wel weten. Peter vindt het fijn dat ik daar eerlijk over ben. Nou, bij deze graag gedaan. Als jij denkt, ik wil wel weten wat je daarover gezegd hebt... dan moet je het anders maar even terugluisteren. Afgelopen vrijdag dus een vrijdag. Corvée, volgens mij deed ik dat ergens tussen het laatste uurtje. Ja, dit laatste uurtje. Tussen 8 en 9. Ja, bij deze. Zometeen Metallica en Blur. Blur dus met een onuitsprekelijk titel. Tenminste, als je een beetje met consumptie praat of slist. The Narcissist. The Narcissist. Maar eerst Talk Talk. Your life's what you make it.

0: Zometeen hier op King, onder andere de Strokes en Higbee. Overigens, je hoorde trouwens Florence en de Machine. Voor het geval dat je dacht, ik hoor een vrouw, maar wie is dat? Nou, Florence en haar machine, Rabbit Heart. Zometeen dus de Strokes, nieuwe Higbee. En ik ga even terug in het verleden kijken. In 1967 kwam er een plaat uit die ik helemaal te gek vind. Nou, welke plaat het is, hoor je zo.
1: King.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het festival.

0: Achter.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoedies 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.

Oh god, dan wil ik dat zeggen, maar even kijken. Oh, op de computer staat dat, ja. 12 mei, ja, godalmachtig. Het is vandaag, ik haal alles door elkaar, het is vandaag 12 mei. Laten we even in het verleden kijken, naar 12 mei. Ja, lijkt mij leuk, goed. Om de 30ste verjaardag van het album The Joshua Tree te vieren, begint U2 aan een tour in 2017, op 12 mei dus. Tijdens deze concerten spelen ze het hele album, inclusief de tracks die de band tientallen jaren niet live had gespeeld, moesten ze even veroefenen. Een aantal belangrijke albums verschijnen op deze dag op 12 mei. In 1967 verscheen Are You Experienced van de Jimi Hendrix Experience. Echt waar, als je die plaat nog nooit gehoord hebt, gewoon doen. In 1998 komt Five uit van Lenny Kravitz. Daarop staat onder andere Fly Away. En een optreden van de Canadese astronaut Chris Hadfield wordt geüpload op YouTube. Is meteen een enorme hit. Hij speelde namelijk zwevend in de ruimte Space Oddity van David Bowie. Die versie werd ook door David Bowie heel bijzonder genoemd. Die het wel de meest aangrijpende versie van het nummer ever noemde. Nou, zijn versie, tenminste de versie van Bowie zelf, vind ik een van de meest aangrijpende versies. Luister maar.

0: Zometeen hier op Kink onder andere Royal Blood, The White Stripes en de man waar ik het net nog over had, Jimi Hendrix met Voodoo Child. Tot zo.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van de Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zit er nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, een Halloween-event. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien, die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. Voor de Britse premier Keir Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn er ook stemmen die vinden dat hij weg moet. Starmer ligt al een tijdje onder vuur en Labour leed vorige week bij lokale verkiezingen een zware nederlaag. En in Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-wit zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan grondstoffen voor inkt. Daarom worden de zakken niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui en waait het. Af en toe komt de zon door. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen.
12: Kink. Alternative Rock Radio.
0: Met zometeen Tom Smith, Jimi Hendrix, maar eerst 30 Seconds to Mars.

way you want. Life is for living anyway.

natuurlijk liefdevol gebruikt tijdens de Radio On Tour editie van het afgelopen jaar. Tom Smith en Life is for Living. Daarvoor nog Jimi Hendrix en Voodoo Child. Zometeen een potje rommelen met Royal Blood en Little Monster. Maar eerst Oasis en Live Forever. Maybe.

0: girl like you, Edwin Collins, the for the hardest button to button.
1: On the white stripes.
0: Oké, gestolen opnames, vertrekkende producers. Je zou denken dat je dan een ramp aan je broek hebt hangen, maar dat was het niet, want het werd uiteindelijk een King Kong Top 1000 Classic.
1: Daar was hij natuurlijk in eerste instantie niet voor gemaakt,
0: maar dat hebben wij er wel van gemaakt. Welke plaat dat is, dat hoor je zo. King.
2: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
3: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten.

0: that holds 1,000 songs.
1: En een long sleeve only a t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero Knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.

0: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Als een stikstofdiscussie polariseert tussen jou en een goede vriend.
5: Jij begrijpt maar niet dat stikstof op den duur...
6: Nee, jij begrijpt niet dat de boeren
5: onze natuur onze onherstelbaar aantast.
4: Dan kan je het volgende doen. Spreek af dat je elkaar laat uitpraten. Dan wordt iedereen gehoord.
5: Sorry, zeg maar.
4: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.

0: album Top 1000 Classic.
1: Het is de hoogste tijd voor de King Album Top 1000 Classic van vandaag. How to dismantle an atomic bomb? Ja, dat is een goede vraag. U2 uit 2004. Voor dit album wilde U2 een beetje terug naar de roots van de band. Naar hun inspiratiebronnen onder andere. Susie and the Banshees, Buzzcocks, Echo and the Bunnymen. Bono vond het vooral fijn dat die Edge weer bezig was met gitaarwerk. In plaats van experimenteren met allerlei andere instrumenten zoals piano's en synthesizers en dat soort gezeik. Nee, gewoon gitaarwerk. Opnemen van het album verliep, dat zei ik net al, alles behalve vlot overigens. In eerste instantie ging U2 de studio in met producer Chris Thomas. Nadat de plaat was opgenomen waren ze erover eens dat de tracks gewoon geen magie hadden. Het klopte gewoon niet. Dat er geen potente hitsingles op stonden. Nou, toen hebben ze Chris Thomas eruit gegooid. Gingen ze met Steve Lillywhite de studio in. En die hebben ze hebben alles opnieuw opgenomen. De demo-opnames daarvan werden gestolen. Die werden later gelekt. Nou goed, één grote drama-toestand. Maar uiteindelijk werd deze plaat toch wel een hit. En in 20 jaar na het verschijnen in 2024... dat is 20 jaar na het verschijnen in 2004... bracht U2 het album opnieuw uit onder de naam How to Reassemble an Atomic Bomb. En die speciale editie bevatte 10 extra tracks die niet op het origineel stonden. Nou, al met al dus een plaat met veel gedoe. Hij staat op nummer 803 in de top 1000, in de Kink Album Top 1000. Dus daarvan hoor je zometeen All Because of You. Maar eerst Vertigo.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

0: zit erop voor deze dinsdag. Ik ga je verlaten. Ja, dat doe ik gewoon. Maar niet voordat ik je heb verteld dat Isabel natuurlijk op je radio is. En dat ik er morgenochtend weer ben om 9 uur. En jij ongetwijfeld ook. Tot dan, hè. Hoi.
1: Kink. Wow. Wow. Pas op, hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
11: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, meldt Pound. De man wordt verdacht 4 kinderen misbruikt te hebben. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen. Die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij lokale verkiezingen. Drankmerk Stels gaat een reclamecampagne aanpassen na kritiek. Op posters staat de tekst The New Hard Lemonade en dus zou alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil duidelijker maken dat het om alcohol gaat. En wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor de Deense kopman Jonas Vingegaard, die grote kans maakt op de Giro te gaan winnen. Vandaag start de vierde etappe. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen.
11: Kink. Alternative Rock Radio.
13: Genot als doel van het leven. Hedonism. Skunk and

Hele goede dinsdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Met een beetje zin, een beetje onzin. Maar vooral natuurlijk heel veel fijne alternative rock. Zoals bijvoorbeeld nu op het programma Alice in Chains met Rooster. Foster the People, Pump Up Kicks. En ja, een klassiekertje die altijd goed valt, toch? Sex Pistols, God Save the Queen.

0: My Mistakes Were Made For You, The Last Shadow Puppets. Uit 2008 is die track, dus die zou prima passen in de Kink Zero's Top 500. Die gaan we volgende week uitzenden en jij kan daarvoor stemmen. Dus ik zou zeggen, ga even naar de socials van Kink of naar de site en voeg je stemmetje toe. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe meer variatie en daar houden we van. Dat dus. Zometeen Volbeat, Semisonic en Wodan Boys.
1: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar...

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

Don't be silly, doe niet zo gek. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat zei mijn vader altijd tegen me. Was het niet helemaal met hem eens. Maar goed. Het is lente. Al voelt het niet helemaal zo. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier in Hilversum is het best frissig buiten. Maar het is ook nog geen winter. En het is zeker geen kersttijd. En toch zit ik weer met een kerstliedje in mijn hoofd. Ja, kan er niks aan doen. Dat heeft alles te maken met een track die ik zo meteen ga draaien van The Pretty Reckless. When I Wake Up. De zangeres is namelijk Taylor Momsen. En dat was dat schattige meisje vroeger in de film The Grinch. Where are you, Christmas? Dus die zit nu in mijn hoofd. Gelukkig kan ik nu eerst even afgeleid worden door Blondie. En kan

0: Isabel hier tot 3 uur op Kink met een lekkere gezonde portie alternative rock. Nieuwe muziek, maar ook de klassiekers. Bijvoorbeeld 3 hits uit de Zero's, zometeen in de Kink Zero's Break.
1: Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft vorig jaar een record aantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat sociale media en online dreiging daarbij een grote rol spelen. DJ Chesto kreeg bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Chesto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. In Israël komt een speciaal tribunaal voor het berechten van Palestijnen die betrokken waren bij de aanval van 7 oktober, 3 jaar geleden. Hamas voerde toen aanvallen uit op Israël. Zeker 1000 mensen kwamen om het leven. Er zitten zo'n 400 mensen voor vast. Het tribunaal kan ook de doodstraf opleggen. En in Friesland zijn ze apentrots dat ijsstadion Tijalf de beste papieren heeft om tijdens de komende winterspelen het schaatsen te verzorgen. De spelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede schaatshal. Tijalf is nu als enige alternatief overgebleven. Uniek om Friesland op de kaart te zetten, zegt de provincie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen.
8: Kink. Isabel Brinkman.
10: Waar het precies over gaat? No one knows. Queens of the Stone Age.

0: I'm home.
1: En Honey, I'm Home is een van de bands die dit jaar op Douwpop staat. Voor de 30ste keer wordt dat, vindt dat dit jaar plaats. En wij mogen deze week kaartjes weggeven voor Douwpop. Ja, combi-tickets plus camping. Hatseflats. En er staan echt heel veel waanzinnige artiesten. Kingfisher, Wombats, Honey, I'm Home, dus Higpi, Bleach 93. Noem maar op, ga maar zo door. Deze week dus kans op kaartjes bij ons. Wat moet je daarvoor doen? Lekker blijven luisteren. En als je de prijzigheid hoort, dan moet je even een appje sturen. Of je moet helemaal niks. Dan kan je een appje sturen en maak je kans op die kaartjes. En ik zeg altijd, tuurlijk kan je alleen maar prijzigheid appen. Maar hoe origineler, hoe beter. Want dan valt het sneller op en dan maak je een grotere kans. Kleine tip vanuit mijn kant. Je kan ook even op de socials kijken, want daar maak je ook kans op kaartjes. En dat heeft iets te maken met een taart, heb ik begrepen. Tot zover, Douwpop. We gaan nu naar Ugly Kid Joe. I hate everything about you.

0: Zometeen een rustmomentje. Een nostalgisch momentje. Een pauze in de Zero's met de King Zero's Break. En in de Zero's was er iets wat hartstikke duur was en wat tegenwoordig eigenlijk geen drol meer kost. Dus de omgekeerde wereld, want alles lijkt alleen maar duurder te worden. Maar dit niet. Wat dit niet, ga ik je zo meteen vertellen in combinatie met drie tracks uit die zinderende Zero's in King Zero's Break. King.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor

Ja, even een korte pauze in de zero's. Tegenwoordig wordt alles alleen maar duurder, duurder, duurder. Maar er was iets wat in de zero's echt aanzienlijk veel meer geld kostte dan dat het tegenwoordig doet. Tegenwoordig is het heel goedkoop. In veel gevallen is het ook gratis. Maar in de zero's moest je daar behoorlijk voor betalen. Voor bellen. Via een vaste telefoon moest je gewoon voor betalen. Maar ook via mobiels. En dat was behoorlijk prijzig. Zeker als je bijvoorbeeld in het buitenland zat. Want toen had je nog geen EU-roaming, om het zo maar te zeggen. Had je nog geen WhatsApp. Dus dat tikte behoorlijk aan. En halverwege de zero's begon het een beetje te veranderen eigenlijk. Toen kregen we eerst bellen via internet. Skype bijvoorbeeld, dat kwam toen heel erg op. Op een gegeven moment was het ook zo dat kregen we EU Roam Like Home. Dus dan binnen de Europese Unie kon je voor hetzelfde tarief bellen als in Nederland. Dat was heel erg fijn. Mijn moeder woonde namelijk vroeger in België. Dus die belde ik bijna dagelijks. Nou kan je vertellen, dat heeft een hoop geld gekost. Ja, en toen kregen we natuurlijk op een gegeven moment WhatsApp. En toen konden we helemaal gratis bellen. En tegenwoordig kost het eigenlijk geen drol meer. Heel anders dus dan in de zero's. Toen was het nog echt hartstikke duur. Muziek uit de zero's. Je krijgt er nu 3 achter elkaar van me. In de King Zero's Break uit 2001. Who Was Then Crawling in the Dark. Heel mooi deze. Band of Horses, The Funeral uit 2006. En we trappen af met lekkere Lenny. Die vraagt zich af in 2004. Where are we running? We are running towards you, Lenny, towards the zeros. King.

Vandaag de Kink Zero's Break. En volgende week, de hele week Kink Zero's Break, hè? Kink Zero's top 500. En jij kan erop stemmen. Dus ga even naar de site of naar de socials. 21 Pilots, is het. En nu Blur heb ik voor je.

Leuk dat je luistert naar Kink. Blijf dat ook vooral doen. Zometeen dan heb ik de nieuwste voor je van The Haunted Youth. En kijk even op de socials van Kink. Want daar staan ook snippets uit het interview wat Jim onlangs had in de studio met de zanger van The Haunted Youth. Is echt wel funny. Kijk maar eventjes. Zometeen dus. Die nieuwe van The Haunted Youth. Ook een lekkere swinger van Frans Ferdinand. Een droompje van de Cranberries. En nu The Cult.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het Festivalpark van

0: Monster.be.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
8: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en tijdstip waren geheim gehouden om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis te zitten. De opvang blijft tot 1 november open. Het afgelopen jaar heeft de politie een record aantal wapens van jongeren afgepakt. Zo'n 6 keer per dag was het raak. In de meeste gevallen gaat het om steekwapens. Jongeren hebben steeds vaker een wapen en dat komt onder meer door internet, denkt de politie. Ze bedreigen elkaar en willen zich verdedigen. Het ziet er steeds slechter uit voor de Britse premier Keir Starmer. Inmiddels hebben 81 parlementsleden van zijn eigen partij gezegd dat hij moet opstappen. En dat is genoeg om hem met een nieuwe verkiezing opzij te schuiven. Dat betekent niet meteen dat dit ook gebeurt. Zijn partijgenoten moeten zich dan eerst achter een tegenkandidaat scharen. En Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. En de belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland niet in een Red Bull, maar in een Mercedes. De race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met 12 of 13 graden. Daarbij waait een stevige wind met buien, maar er is ook ruimte voor de zon. Vanavond neemt het aantal buien toe en 's nachts is het 4 tot 7 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
10: Voor het eerst echte liefde voelen. Dreams. The Cranberries.

Het mogen duidelijk zijn dat we door de oorlog in het Midden-Oosten te maken hebben met een olietekort. Dat merken we onder andere aan de benzinepomp. Maar er is nog iets waar het aan gemerkt kan worden. Bijvoorbeeld aan verpakkingen. Want verpakkingen die zijn over het algemeen vrij kleurrijk. En inkt, daar is ook nafta voor nodig. Een petrochemisch product dat met olie wordt gemaakt. Nou, in Japan hebben ze daar een oplossing voor gevonden. Snackgigant Kalbe die heeft aangekondigd dat de verpakkingen niet meer zo kleurrijk zullen zijn vanwege het olietekort. Dus alle verpakkingen van dat merk worden nu gewoon zwart-wit. Heel saai dus. Ja, dus die oliecrisis die heeft ook effect op inkt, op kleur in ons leven. Dat gezegd te hebben, dit is Suzanne Vega en Luca.

0: Wat heeft Muse te maken met vloeibare stikstof, vloeibaar helium en vloeibaar aardgas? Nou, deze vloeibare stoffen, dat zijn allemaal cryogene stoffen. En cryogen, dat is de allernieuwste van Muse. Die hoor je onder andere zometeen hier op Kink.
1: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... The Killers, Arctic Monkeys, and...

0: that holds 1,000 songs.
1: En een long sleeve onder je t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

U2, die is echt dol op Nederlandse artiesten. Eerder werkte ze natuurlijk al samen met Bram, de drummer van Cresap, ter vervanging van Larry Mullen. En op hun nieuwste EP gingen ze aan de slag samen met Martin Garrix. De DJ is een van de songwriters op dat album. Scars. Ja, grappig. Ze zijn dol op Hollanders. Hey, en die EP die is al een tijdje uit. En nu is dus afwachten op een nieuw album van U2. Volgens Bono laat dat niet meer zo heel lang op zich wachten. En wordt dat nieuwe album luidruchtig, rommelig en tegendraads kleurrijk. We wachten het af. U2 met American Obituary. Die hoor je zo meteen na een beetje sweetness van Jimmy Eat World.

0: Dit was hem voor mij op deze dinsdag. Morgen ben ik er weer. Ik hoop jij ook vanaf 12 uur. En ik wens je heel veel plezier zometeen bij Stefan Koren. Bye bye. Zwaai zwaai.
1: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor honderdduizenden studenten en docenten in ons land. Ze kunnen weer veilig in onderwijssysteem Canvas. De universiteiten zetten het systeem weer aan nu het bedrijf achter Canvas een deal heeft gesloten met de criminelen die het hadden gehackt. De gestolen gegevens zouden worden teruggegeven. In de Amsterdamse wijk de Jordaan is een dode man gevonden. Vermoedelijk is die vermoord. Om wie het gaat is nog niet bekend. Het lichaam lag in een woning en de politie werd rond middernacht ingeseind. De omgeving is nog altijd afgezet. In Voorburg in Den Haag was bijna 2 maanden terug een flatbrand en nu blijkt dat die brand is aangestoken. Door wie is nog onduidelijk. Het vuur ontstond 's nachts in een liftschacht en meerdere verdiepingen zaten onder de rook. Bewoners konden geen kant op en werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. En Oranje-speler Frenkie de Jong krijgt bij Barcelona langer te maken met trainer Hansi Flick. Die heeft zijn contract met een jaar verlengd, tot en met 2028. Bij Barcelona zijn ze hartstikke blij met Flick. Met hem op de bank werd Barça afgelopen weekend voor het 2e jaar op rij Spaans kampioen. Dan het weer van Weer Online. Zon en buien wisselen elkaar af en er staat een stevige noordwestenwind. Het is een graad of 12. Morgen felle buien met veel regen en kans op hagel en onweer, dan 11 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
14: Goedemiddag, zo meteen hoor je de Cure. Eerst Life and Run to the Water.
15: Kink. Hey, Stefan. Hoort zo zwaar.

0: Born Slippy. Underworld op Kink. Het is precies 4:30.
1: Korenslag.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan wel een korte pauze gebruiken. Ik heb net al Supergrass en Stereophonics door elkaar gehaald. En het is dat Victor en ook Romke scherp waren die dat tegen me zeiden. Maar een korte pauze kan geen kwaad. Zeker op dit tijdstip, hè, dan kun je de rest van de dag nog wat productiever zijn. En wat is er leuker dan te doen in een korte pauze dan een spelletje? Een spelletje rondom muziek, wel te verstaan. Dat spel dat we spelen, dat heet Korenslag, doen we elke maandag tot en met donderdag. Ik stel je dan de vraag of je kan raden wat er zo meteen op Kink te horen is door te herkennen wat het koor gezongen heeft. Titel en artiest, die heb ik voor je nodig. Als je dit herkent.

0: zingt.
1: Oh, hij moet van heel diep komen deze. Oh, wat is het ook weer? Ah, shoot, ik kom er niet op. Als jij het wel weet, geef het door, hè. Titel en artiest via de King Cap. Een goed antwoord levert je punten op in het korenslagklassement. En wat een goede antwoord is, hoor je over een minuutje of drie. Net als Stone, zometeen en ook Kaiser Chiefs.
2: King. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo. Alles voor je dier.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: begrijp hier niks van. Ik voel het tintelen van binnen. Moeten we stoppen?
1: Nee, zo hoor je je juist te voelen.
0: Het bevalt me wel.
2: Dit is Kink. Kink. Alternative Rock Radio.

0: Deze heeft wel een tijdje op mijn mp3-speler gestaan. Modern Wave van Kaiser Chiefs. Ik had zo'n witte USB mp3-speler. Dat was een mp3-speler en een USB-stick in één. Met zo'n blauw verlicht schermpje, er paste net aan 30 nummers op. Maar het was goedkoper dan een iPod, dus die kreeg ik dan van mijn ouders. Voor een iPod moest ik zelf maar gaan sparen, maar dat vond ik zelf te duur.
1: Kink. Zero's top 500.
0: En dat soort Zero's nostalgie, dat ga je vanaf maandag nog veel meer horen op Kink. Van iPods tot aan Windows XP, tot aan Habbo Hotel en RuneScape. Want aanstaande maandag dan begint de Kink Zero's Top 500. Dan duiken we een week lang in de nostalgie uit de jaren nul. Met de beste nummers ook uit dat decennium. En jij bepaalt welke nummers dat zijn. Jij bepaalt hoe de week gaat klinken. Dat doe je via kink.nl/stem. Daar moet je zijn om onze mp3-speler van volgende week te vullen. En dan beloof ik je bij deze. Als jij dat doet, kink.nl/stem. Dan beloof ik je, we zullen de nummers netjes kopen. We gaan ze niet ergens van Kazaa of LimeWire halen. Voor je het weet heb je een of andere verkrekte versie. Dus bij deze is dat beloofd. Kink.nl/stem. Dan gaan we volgende week met z'n allen die Zero's nostalgie induiken. Zometeen hoor je de Verve. Eerst Spaceshifters en Hurdles.

0: nieuwste van Editors heet Call It In. Dit is Kink, het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Hoe bevalt het fatbikeverbod in Enschede? Zijn ze nu 2 maanden verboden, die fatbikes in de binnenstad? En de eerste resultaten die zijn inmiddels binnen. Hoe het bevalt hoor je zo meteen en net als de warning. En ook Smashing Pumpkins.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Een verrassende wending in een verkrachtingszaak in Rotterdam, meldt regiozender Rijnmond. Vorig jaar werd een kind misbruikt in een park en op haar lichaam werd DNA van de verdachte gevonden. Nu zeggen andere experts dat het DNA van een onbekende andere man is. De verdachte had gedeeltelijk bekend, maar trekt dat nu in. Mensen tussen de 25 en 45 melden zich steeds vaker ziek en ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbo-diensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Minister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het hantavirus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Hermans gaat ervan uit dat het een volgende keer wel allemaal goed gaat. Bij de gemeente Enschede zijn ze tevreden over het fatbike-verbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. De meeste jongeren houden zich eraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bon geslingerd. Een fatbike-verkoper vindt het verbod discriminerend. De rechtszaak hierover begint morgen. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Dan de A12. Utrecht richting de Duitse grens. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Westervoort 1 kwartier oponthoud. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam even overschie is een noodreparatie aan het asfalt aan de gang. 3 kilometer file is het gevolg met 1 kwartier vertraging.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
9: Hey, zometeen hoor je de warning. Eerst Smashing Pumpkins en Today.

0: Morning en Kerosene op Kink. Zometeen ook de Jam, de All-American Rejects. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Het is 12 mei. Dat is de dag die de boeken ingaat als een crisisdag... voor de Britse premier Keir Starmer. De roep op zijn vertrek wordt steeds luider en luider... inmiddels ook vanuit zijn eigen partij en zijn ministersploeg. En ook al zegt hij zelf heel graag door te gaan... het lijkt inmiddels een kwestie van tijd totdat hij vervangen gaat worden. Ik gok, hè, als hij dan toch vervangen moet worden... ik denk dat Dick Advocaat het weer gaat doen. Ja, want als je problemen hebt met je ploeg of met je leiding... dan bel je Dick Advocaat. Zo gaat het tegenwoordig. En dat is ook lekker makkelijk, want Prime Minister Dick... dat is ook al de bijnaam van Starmer, dat scheelt weer in de media... Verder werd er vandaag ook weer met vuurwerk en een hoop geweld gedemonstreerd tegen een AZC. Dat is dan uit angst voor overlast van asielzoekers, hè. En om daar dan tegen te demonstreren veroorzaken mensen zelf maar overlast. De politie heeft 3 mensen aangehouden. En er gaan spectaculaire beelden uit Nepal de wereld over. Misschien heb je ze wel gezien. 2 neushoorns die zijn daar ontsnapt uit een wildreservaat. En die zijn terechtgekomen in de stad Sauraha... En midden in een winkelstraat komen zij elkaar tegen. Als in een soort westernfilm. 2 van die cowboys die zo aankomen lopen. Nou, dan in dit geval 2 neushoorns. Zonder hoed. En ze waren zacht gezegd niet blij om elkaar daar te ontmoeten. Ze vliegen elkaar echt aan. En beelden van het gevecht die staan nu online. Die gaan het internet over. Het gaat echt hard tegen hard. Maar het gekke is, op die beelden is ook niet te zien dat ze dingen omstoten of zo. Of iets slopen. Ze zijn echt alleen maar bezig met elkaar. Er lopen ook gewoon voorzichtig mensen langs. Er staat een hondje bij te kijken. Die vallen ze ook niet aan. De burgemeester van Sauraha die heeft inmiddels ook al laten weten... dat hij blij is dat het om neushoorns ging... en niet om anti-AZC-demonstranten.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Dat geeft veel meer puinhoop namelijk. Zometeen hoor je de Jam op Kink. Eerst All-American Rejects en gives you...

0: Breakfast op Kink. Vertelde je net over die neushoorns in Nepal die elkaar midden in een stad aanvliegen, hè, ontsnapt uit een wildreservaat. En dan kwamen ze elkaar op straat tegen en stonden ze ruzie te maken. Martin die zegt, dat gebeurt vaker hoor, dat de dieren ontsnappen. Laatst stond er een paard in de gang bij buurvrouw Jansen.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Hij zegt er ook nog bij en breekt me de bek niet open over die olifant in die porseleinkast laat. Ja, dat kan ik me voorstellen, Martin. Geeft een hoop troep, hè? Dit is Kink. Jordan Wunderhorst en The Rope, zometeen ook Linkin Park. Eerst Manic Street Preachers. If you tolerate...

0: paar minuten vertel ik je hoe laat de geit losgaat.
1: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar Hellendoorn. Je weet wel, het dorp met de sterrenwacht, de Sanlamse Heuvelrug, het attractiepark

0: Kink's voor Douwpop.
1: Kink Alternative Rock Radio. Kink.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. In Zaandam is een man van 80 om het leven gekomen bij een botsing met een touringcar. De buschauffeur is opgepakt. Hij zou met zijn gevaarlijke rijgedrag het ongeluk hebben veroorzaakt. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij tijdens het zwemmen ergens door was geprikt. Een paar van zijn afspraken op Bonaire en Aruba zijn geschrapt of verschoven. Het is definitief. Dick Advocaat keert terug als bondscoach van Curaçao, heeft de bond net bekendgemaakt. Na het bereiken van het WK stopte Advocaat vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Aan het begin van de spits staan er met name wat korte dagelijkse files. Maar er zijn uitzonderingen. Veel vertraging onder andere op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er nog altijd 2 rijstoken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Verder A12, de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Westervoort, bij de werkzaamheden, daar is de rechterreis ook nog altijd dicht. Vertraging 20 minuten. A20, knooppunt richting Gouden, bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Staat daar 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 20 minuten.
0: King

0: Light Arctic Monkeys. Een berichtje van Popke via de King-app. Die zegt, het lijkt alsof het vandaag rustig blijft wat betreft geiten. Think again, Popke.
1: Deze week op King. Tickets voor Douwpop.
0: Skunk and Nancy, The Wombats, Kingfisher, Bleach 93, Higpie, Somieu. Ze komen allemaal naar Douwpop. 29 en 30 mei in Hellendoorn. En mocht je er nog nooit geweest zijn, wil ik je een klein beetje een beeld geven van dat festival, van wat Douwpop voor plek is. Het is in een bos. En in dat bos vind je allemaal podia, eetkraampjes, theater, kunst. Alles komt er voorbij. En de sfeer daar. Oh, de sfeer. Mwah. Chefskiss. Ik was er 2 jaar geleden voor het laatst. De laatste avond. Ik kwam aan op de camping. Er zaten 2 andere campinggasten liedjes te spelen. Eentje die had een gitaar meegenomen. Die dacht, ik ga naar festivalcamping, ik neem zelf een gitaar mee. De ander, die zat op een kliko. Zijn grote prullenbak. Dat was zijn drumstel geworden. En heel die camping die stond daar omheen feest te vieren. Het werd een soort grote karaokeavond. Dat is Douwpop. Fantastische artiesten. Prachtige omgeving. Heerlijke sfeer. En jij kan erbij zijn dit jaar. 29 en 30 mei dus in Hellendoorn. De King Prijzigheid heeft tickets in zijn bek. Mocht je hem spotten, probeer hem dan via de King-app te lokken. Want wie weet komt hij de kaartjes bij jou brengen en ben jij er dus bij. En het zou zomaar kunnen dat hij nog voor 5 uur langskomt vandaag. Zometeen Depeche Mode.

Oh, wat ben ik blij dat ze deze eindelijk hebben uitgebracht. Ze spelen hem al een tijd live, vorig jaar op Pinkpop bijvoorbeeld nog. Daar stond ik samen met Jim Voorwald, die je vanavond weer hoort. En we stonden echt met open mond te kijken van, wauw, wat een vet liedje. En toen kwam het album van de Last Dinner Party afgelopen jaar. Dus wij er snel doorheen skippen, stond hij niet op. Maar nou is hij uitgebracht, de nieuwe van de Last Dinner Party. Big Dog hoorde je op, King. Als het goed is, weet je wat dat betekent. En anders dan zou ik heel snel eventjes de Kink-app checken en alles lezen wat daar te vinden is. Want dan staat het keurig netjes uitgelegd.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: Zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Rapper Kanye West moet geweerd worden uit ons land, vindt de Tweede Kamer. Hij treedt binnenkort op in Arnhem, maar is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. Eerder werden zijn concerten in Polen en Frankrijk al geschrapt. Het kabinet onderzoekt of Nederland de rapper wel kan weigeren, want dat zou lastig zijn. In Zaandam is de chauffeur van een touringcar opgepakt na een dodelijke botsing. Daarbij kwam een fietser om het leven, een man van 80. De politie denkt dat de chauffeur het ongeluk heeft veroorzaakt door zijn gevaarlijke rijgedrag. De aangereden fietser overleed in het ziekenhuis. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij was geprikt in het zwembad. Waardoor is niet bekend. Jette hield er niet veel aan over en zijn bezoek aan Bonaire en Aruba gaat gewoon verder. Er zijn wel wat afspraken afgezegd of verschoven. De voetbalbond van Curaçao heeft het nu eindelijk bevestigd. Dick Advocaat is terug als bondscoach en gaat dus mee naar het WK. Advocaat stopte er eerder dit jaar mee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Onder zware druk stapte zijn opvolger, Fred Rutte, gisteren al op. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files een aantal met behoorlijk wat vertragingen, zoals de A4 om te beginnen Antwerpen richting Rotterdam. Bij Berg op Zoom is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met een half uur oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, A10 en A4. Verder de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord bijna 40 minuten oponthoud. Hier is de linker rijstrook dicht. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En verder behoorlijk wat vertraging nog altijd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A2.
3: Ja, tuurlijk. Weer een typische dinsdagavondspits.
4: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
5: Eigenlijk zijn mensen die zwanger zijn de enige echte bodybuilders.
0: Filosofie, de oplossing voor elke file. King. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
5: Zometeen krijg je Kaleo. Eerst Good Charlotte, Lifestyles of the Rich and Famous. King.

0: Kaleo, Way Down We Go op Kink.
1: Deze week op Kink, tickets voor Douwpop.
0: Fantastische festival in Hellendoorn, 29 en 30 mei... met op het podium onder andere Sommieux, The Wombats... Skunk en Nancy zijn erbij, Kingfisher, Bleach 93. En Amy, voor jou zou het de tweede keer worden, hè?
2: Ja, vorig jaar voor de eerste keer. En ik kom eigenlijk uit de omgeving Rotterdam. Mm-hmm. En dit was voor mij echt fantastisch. In de bossen en de sfeer. Echt heel leuk.
0: En dat tripje vanaf Rotterdam richting Hellendoorn, dat is het allemaal waard. Dat wil je nog een keertje maken.
2: Nou, ik woon nu in Dalfsen, dus het is lekker dichtbij.
0: Oh!
2: Dus
0: dat
2: komt er hartstikke goed uit.
0: Ja, dat scheelt een hele hoop. En je hebt de geit gehoord?
2: Zeker, ja.
0: Hey Amy.
2: Ja?
0: Jij bent erbij, jij gaat naar Douwpop.
2: Yes, oh wat goed. Ah, dankjewel.

0: Gorilla Shaker en Govinda. Is het jou wel eens gebeurd dat je een concert hebt gemist?
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Dan heb je waarschijnlijk een muzikaal trauma. En geloof mij, je bent niet de enige. Ik heb het zelf ook meerdere keren meegemaakt. En gisteren sprak ik medekinker Maaike. Die heeft het ook meegemaakt in 2017. Dat was het jaar dat Linkin Park op Rock Werchter stond. En Maaike had kaarten.
2: Het was toen super slecht weer en er waren omstandigheden waardoor mijn vriendin niet kon. En toen hebben we het niet gedaan en dat was 2 weken voordat Chester overleed.
0: Niet gedaan vanwege het weer en andere omstandigheden, maar de pijn is bijna 10 jaar later nog steeds voelbaar, vertelde Maaike gisteren. Maar we hebben het kunnen verzachten door Linkin Park voor te draaien en dat is ook de enige remedie die er is. Gewoon die muziek draaien. Dus als je dit herkent en ook wel eens hebt meegemaakt, een concert hebt gemist, laat het dan weten via de Kink app. Zo'n medicijn doet namelijk echt zijn werk. Als jij appt, dan help ik je na Alice Cooper en School's Out.

0: warnings. Dit is Kink. En het was domme pech. En dat terwijl medekinker Arjan echt perfecte plaatsen had. Hij zou op een steenworp van het podium zitten. En op dat podium zou een van de beste zangers ooit live te zien zijn. Maar nogmaals, domme pech, het liep anders. Over wie het gaat en wat er gebeurde, dat hoor je zo meteen na Fontaine's DC. En ook Metallica zo meteen.
1: Het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: holds 1,000 songs.
1: En een long sleeve only a t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero Knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe!
12: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag.
13: Woehoe!
12: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 6:30. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Universiteiten moeten meer kunnen doen tegen studenten die bij demonstraties bijvoorbeeld oproepen tot geweld. De Tweede Kamer wil dat politie en justitie hen mogen laten weten wie die studenten waren. Van de Hondius-opvarenden die met de eerste evacuatievlucht terugkwamen naar Eindhoven is niemand besmet met het Hantavirus. Hun bloed is onderzocht en het RIVM vond niks verdachts. Besmet of niet, de opvarenden moeten wel in thuisquarantaine. En in Colombia zijn 2 Nederlanders opgepakt die drugstransporten naar Europa organiseerden. Volgens de politie bij ons gaat het om 2 hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugshandel, afpersing en geweld. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag is de avondspits druk met ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij na de vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht. Vertraging is ruim een half uur. A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen Europark ook een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Hou rekening met sowieso een kwartier oponthoud. Verkeer kan keren bij Groningen Centrum. A9 dan Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. Verder valt nog op de werkzaamheden op de A12 bij de IJsselbrug. Vanuit Utrecht naar Duitsland staat er voor Westervoort 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En de A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging ruim 3 kwartier.
1: Kink.

0: It's amazing to be young, Fontaine's DC. En it's amazing om concerten te bezoeken.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Maar dan moet het wel goed gaan. Stel jezelf even iets voor. Wie ben je?
2: Ik ben Arjan van Steen.
3: Hallo Arjan.
2: Ja, goedemiddag Stefan.
0: Jij appt over je grootste concerttrauma. Dat houdt in dat je er meerdere hebt.
2: Er zijn absoluut wel meerdere concerten waarvan ik baal dat ik ze gemist heb. Maar
0: deze staat er met kop en schouders bovenuit, hè?
2: Ja, ja, absoluut. Dat was Chris Cornell. Die zou optreden in de Vredeburgzaal in Tivoli-Vredeburg. En dat concert werd gecanceld wegens gezondheidsredenen. En ik had hem. Ik heb hem een keer eerder gelukkig solo akoestisch kunnen zien. Dat was op Bospop. Bij 25 plus graden, 30 graden, weet ik het, stond ik midden voor. En daar had ik al kippenvel zo dik. Dat kun je je bijna niet voorstellen.
0: En nee, het zag eruit alsof het min 10 was, zeg maar.
2: Zouden we op de tweede rij midden voor zijn neus hebben gezeten. En,
0: Oh, zo dichtbij
2: dat
0: zelfs.
2: Dat is echt een ultieme beleving geworden, denk ik.
0: Dan zit je echt op zo'n plek. Hij zingt wel in een microfoon, maar jij hebt die eigenlijk niet nodig. Want jij hoort zijn stemgeluid daar nog omheen.
2: Ja, bijna wel. Als het stil is, absoluut.
0: Ik snap dat je zegt dat het je grootste concerttrauma is.
2: Ja, dit is, het is denk ik wel mijn grootste muzikale held, zeker qua zang. En zo solo akoestisch was hij zo fenomenaal dat,
0: Ja, zo'n stem even naar je nooit meer, hè, waarschijnlijk. We gaan die stem er gewoon bij pakken, Arjan. Ik ga Chris Cornell voor je draaien.
2: Ja, en dan het liefst iets akoestisch. Van het songboekalbum bijvoorbeeld. Daar hoor je veel te weinig van.
1: Kink. Traumaverwerking.

Arjen had hier zo'n beetje tegenaan moeten zitten. Op rij 2 in Tivoli, Chris Cornell. Black Hole Sun, het ging niet door vanwege gezondheidsproblemen. En daar baalt Arjen nog steeds van. Als pleister op de wond, daarom deze track van Chris Cornell. Heb jij nou ook een concert gemist? Om welke reden ook? Laat het weten, stuur een berichtje via de Kink app. Dan plakken we ook een pleister op jouw wond. Dit is Kink, zometeen hoor je Pom. Eerst de Beatles en I Am The Walrus.

genieten. Ze verdienen het. King Alternative Rock.

0: Union of Souls. Hey Leonardo, she likes me for me. Ben jij fan van Leonardo DiCaprio, Jim?
1: Ja. Goed acteur.
0: Wat is de beste film?
1: Oh, dat vind ik moeilijk. Ik denk... Maar dat is ook door de film zelf. Maar Inception is wel echt ontzettend goed.
0: Ja, die is goed, hè?
1: Ja, maar dat is ook natuurlijk voor een groot deel te danken aan Christopher Nolan. En
0: ik
1: de hele...
0: ook naar zijn beste film, niet naar zijn beste werk.
1: Nee, precies. Nee. The Revenant, ook heel goed. Zo heet hij toch, dat hij in het wild, zeg maar... en ook op een gegeven moment in een beer gaat slapen.
0: Daar heeft hij de Oscar voor gewonnen.
1: Ja. En The Wolf of Wall Street is natuurlijk legendarisch, maar...
0: Genoeg over Leonardo DiCaprio. Laten we het over Jim Vorwald hebben. Kingster. Wat is de beste film van Jim Vorwald?
1: Shindy.
0: Wat?
1: Ja, ik heb daadwerkelijk...
0: Heb jij een film?
1: Nee. Nou, nee, oké. Okay. Dit vereist wat uitleg.
0: Oké. Okay.
1: Nee, een goede vriend van mij die is filmregisseur.
0: Mm-hmm.
1: Doet vooral documentaire en... zeg maar bedrijfsfilms doet hij.
0: Ja.
1: Maar vroeger had hij de ambitie om echt speelfilms te maken. En toen deden wij een keer mee aan de 48 Hour Project. En dat is exact...
0: Oh, dat is leuk. Ja,
1: wat het is. Binnen 48 uur. Dus aan het begin van die 48 uur krijg je een locatie, geloof ik. Een zin die erin verwerkt moet worden. En voor de rest mag je het voor de rest zelf weten. Maar ga dan maar een film maken. Dat wordt natuurlijk een korte film. Wordt geen feature bioscoopfilm.
0: Uiteraard.
1: Maar daar hebben we volgens mij 2K meegedaan. En één keer zat ik erin als een barman. En als een curator van een museum of zo. Iets in de rand.
0: Deze beelden staan online ergens? Of?
1: Nee. Niet meer helaas. Nee. Maar gelukkig maar. Dat is 16-jarige Jimmy Vorwald die...
0: Ik wil dit nu wel heel graag zien. Misschien volgende week met de Zero's Top 500.
1: Oh,
0: dat is wel heel
1: ja,
0: erg.
1: Ja.
0: Vind ik een leuk idee.
1: Ik zal vragen aan die goede... Oh, volgens mij ben ik zijn telefoon niet kwijt.
0: Nou, Kings spelen dan maar. De vraag is welke track is ouder? Blessed Union of Souls hoorde je net. Hey Leonardo. En jij begint zo meteen met deze track, Jim.
1: Wel lastige, dus Everlong versus Hey Leonardo.
0: Klopt.
1: Oh, dat vind ik... gokje, Foo Fighters.
0: Die is ouder?
1: Ja, denk ik, ja.
0: Dat klopt. 1997 tegenover 1999.
1: Oh, is Blessed Union of Souls 99?
0: Ja.
1: Ik denk, die zitten echt heel dicht bij elkaar. Ja, 2 jaar.
0: Ja, 2 jaar. Zitten vrij dicht bij elkaar.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, fijn. Tevreden.
0: Zo meteen de avondshow met Jim Vorwald en dus met Foo Fighters. Ik spreek je morgen weer.
2: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op de NAVO-basis in Brunsum in Zuid-Limburg zijn twee militairen aangevallen. Het gaat om Duitse militairen. Ze raakten gewond, maar niet zo erg dat ze naar het ziekenhuis moesten. De daders zouden maskers op hebben gehad en riepen anti-NAVO-leuzen. In Colombia zijn twee Nederlanders opgepakt die zich bezig zouden hebben gehouden met cocaïnehandel, afpersing en geweld. Volgens de politie bij ons gaat het om twee hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugstransporten naar Europa. Ook tientallen andere verdachten zitten vast. Niemand die aan boord was van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Het RIVM laat weten dat hun bloed twee keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week getest op Hanta. Studenten die bij een protest bij hun universiteit voor problemen zorgen kunnen in de toekomst makkelijker worden uitgeschreven. Van de Tweede Kamer mogen politie en justitie gegevens van de demonstrerende student doorspelen aan de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die oproept tot geweld of veel overlast veroorzaakt. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. Kink. Alternative Rock
12: Radio. Jim Voorwald. Deze dinsdagavond beginnen met een extra turbo boost. Dat doe je door in te voegen op de Kink Spitstrook. Doe dat dus via de Kink app en laat weten van welke plaat jij extra energie krijgt. Hoor je hem zometeen. Nou, onder andere Johan. En dit zijn de Foo Fighters met Everlong. Kink.

0: Oceans. Hier in de avondshow van Kink. En het is weer tijd voor...
1: Kink Spitstrook.
0: Ja, het is 6 uur geweest. Elke maandag tot en met donderdagavond. Betekent dat matrixborden een groene pijl laten zien. En dat je kan invoegen op de Kink Spitstrook. En het is echt een mooie spitstrook, want hier is de ruimte om extra gas te geven. Dat niet alleen, je hoeft niet eens echt in de auto te zitten om in te kunnen komen voegen.

0: Fijn dat je erbij bent op de Kingspitster ook. Die zegt via de Kink app, hij wil graag Villanelle horen. Vanavond zeker nog wel. Ja, ontzettend goede band, hè? Potverdorie. Olivier die is er ook bij op de Kingspitter ook. Hallo. Ellen is er ook. Ik zwaai even naar je. Jasper is er ook. Hallo Jasper. En Brian die laat ook van zich horen via de Kink app. Hij zegt, ik heb tickets voor Vestrock. Veel zin in. Bleachtime 3, dus doe maar een track van die band. Oh, ja, volgens mij staan ze zowel op Douwpop als op Vestrock. Dus dat wordt een, als je bij één van de twee bent, sowieso op je lijstje zetten. Bleachtime 3, Kink Future Icon. Een van de beste bands uit Ierland van dit moment. Ze hebben een nieuwe single uit, die heet Underrated. Hoor je nu.
1: Kink Spitstrook.

0: hele tijd zo de avond zo doen.
1: Nee, laten we dat vooral niet doen. Nee, ik kijk je gewoon lekker direct nu in de ogen aan. Via de radio, Jim. Ja, ja. Technologie staat voor niks tegenwoordig. Oké, genoeg bangmakerij. Welkom bij de avondshow. Goed dat je deze dinsdagavond kiest voor Kink. Ik ben Jim. En als je nieuwe muziek wil ontdekken, dan ben je bij deze aan het juiste adres. Want rond 8:10, dan hoor je de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. Vandaag is dat een nieuwe single van Pom. Nederlandse band komt over een paar weken met een nieuw album. Daarvan zijn al een aantal tracks gereleased. Een aantal singles, onder andere het toffe Rover. Heb je net nog bij Stefan kunnen horen. Echt heel erg tof. Hele catchy, toffe, leuke single. Er is nu een nieuwe. Of die net zo catchy en tof is, dat bepaal jij natuurlijk. Jouw feedback, dat is ontzettend belangrijk als het gaat om...

Maar de nieuwe muziek die je hoort op Kink. En zo zijn er nog meer fijne voorbeelden van heel veel ontzettend toffe alternative rock die je vanavond hoort. Zowel nieuw als soms iets wat al een klein beetje ouder is, wat je misschien al kent. Denk bijvoorbeeld aan Zombie van de Cranberries, hoor je zo meteen. En dit is Imagine Dragons. Dit is Radioactive.

0: Heb je zin in wat duistere, harde gitaren? Komt goed uit. Zometeen hoor je namelijk Evanescence.
1: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar Hellendoorn. Je weet wel, het dorp met de sterrenwacht, de Sallandse Heuvelrug, het attractiepark en de

0: voor de Pop.
1: Kink Alternative Rock Radio.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het Festivalpark van...

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

De nieuwe single van Evanescence op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. En wat ik tof vind van Evanescence, ook al zijn ze nooit echt weg geweest, elke keer wanneer ze dan met zo'n plaat komen als deze, dan denk ik, ja, lekker. Evanescence is weer terug. Ook al zijn ze dus nooit echt weg geweest. Ook nooit echt weg geweest.

Kaas op Kink met Orange County. Een vrolijk klinkende plaat die gaat over een heel triest onderwerp, namelijk rouwen, verlies. En zo zijn er wel meer bands dan wel artiesten die veel verschillende emoties bij je los kunnen maken, tegelijkertijd soms. Baxter Rebellion vind ik bijvoorbeeld, dat is een band, op die platen kan je lekker wegzweven, maar je kan er ook op dansen. Let maar op zometeen, tijdens Diamonds van de Baxter Rebellion. Je komt er namelijk zometeen aan, naar Jimi Hendrix. Dit is Purple Haze op Kink, Alternative Rock Radio.

0: De Baxter Rebellion en het prachtige Diamond op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Mocht je nou een nog intiemere versie van deze plaat willen horen, dan kan kink.nl/livebunker of check de Kink-app. Want een tijdje terug toen stonden de heren van de Baxter Rebellion dus in de Kink Live Bunker. Hebben ze een fantastische sessie gedaan met onder andere dus Diamonds, maar ook Flowers in the Water, wat ook een prachtige single is. Dus ga dat vooral checken. De radio aanhouden, dat kan natuurlijk ook. Zometeen namelijk de Vices en een samenwerking tussen U2 en Green Day.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Twee Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. Eén raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden nog niet zijn gepakt. De politie heeft iemand opgepakt voor een ontploffing in een Chinees restaurant in Vlaardingen op oudejaarsavond. Het is een 16-jarige jongen uit die stad. Er werd een explosief naar binnen gegooid en het restaurant brandde helemaal uit. Van de aanslag zijn beelden, onder meer van iemand die wegrende. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de vierde actiedag, steeds op andere plaatsen van de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Het lijkt erop dat Oranje International Wout Weghorst kiest voor een avontuur in Turkije. Volgens een Turkse krant is hij in gesprek met Beşiktaş, waar hij eerder ook al eens voor uitkwam. Bij Ajax komt Weghorst weinig aan spelen toe en zijn contract in Amsterdam loopt volgende maand af. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden.

Oasis in Paradiso. En ze beweren dat dat het enige concert wordt van The Vices in Nederland in het hele jaar 2026. Vind ik toch wel een opvallend iets. Vooral ook omdat ze dan Paradiso kiezen. Nou ja, niet zozeer Paradiso kiezen als dan de venue om dat te doen. Want het is een prachtige venue. Maar dat ze dat dan niet doen op hun eigen Vicefest. Wat in september weer gaat plaatsvinden in Groningen. Zijn eigen festival organiseren ze echt al jaren. En begrijp me niet verkeerd, er is daar meer te zien elk jaar dan alleen maar The Vices. Maar The Vices, ik bedoel, hallo, het is je eigen festival. Even spelen, dat doen ze dan niet.

Het is helemaal prima. Want als je graag nieuwe muziek wil ontdekken, dan zit je hier helemaal goed. Zometeen onder andere nieuw werk van Villanelle. De Daily Drop komt er ook aan om 8:10. Of als het 8:10 is geweest, dan hoor je de belangrijkste release van de dag vandaag. De nieuwe single van Pom. Komen over een paar weken ook met een nieuw album. En daar staan op dit moment, of althans van wat we nu weten, singles die zijn uitgebracht, zijn op dit moment al allemaal lekker vrolijk, catchy, hoge energie. Geldt dat ook voor de single van vandaag? Je komt erachter. En ik ben vooral ook heel erg benieuwd naar jouw feedback. En over goede nieuwe muziek gesproken, zeg hey, potverdorie.

0: Waar blijft hij dan, joh, die zomer?
1: Lekker klagen over het weer. Helemaal nergens voor nodig, joh.
0: Helemaal niet als je de fijnste alternative rock hoort. Dit is Kink. Hallo, Jim hier. En als je wat vaker al naar dit programma of naar deze zender hebt geluisterd...

echt weer een soort van comeback naar de grunge. De band heeft inmiddels een nieuwe single. Die doet het wat rustiger aan qua tempo. Maar oh, wat een sfeer ziet erin en wat een goede sound is dit. De nieuwe van Villanelle. Dit is Opportunity Arising in de avondshow op Kink.

0: Run to the Hills hier op jouw Alternative Rock Radio. Zometeen meer fijn gitaargeweld. Onder andere van Triggerfinger en Pearl Jam.
1: Kink. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
7: King. Dit is het station van New Order.
8: Zo meteen komen we clean met de triggerfinger, maar...

Deze band bezig met het releasen van singles. Echt concrete informatie over een nieuw album, dat is er nog niet echt. Maar nou goed, Come Clean is fantastisch, Stars is fantastisch. Geronimo ga ik ook heel erg lekker op. Dus wat dat nieuwe album dan ook wordt, het wordt een banger van je welste. Dat belooft overigens ook, als het gaat dat soort beloftes, kan je ook leggen bij de plaat die over een paar weken verschijnt van Pom.

Dat is deze band namelijk. Over een paar weken verschijnt het nieuwe album Enlightened Baby. Daar staat deze ontzettend toffe single op, Rover. Vandaag hebben ze weer een nieuw wapenfeit gelanceerd wat op dat album komt te staan. I Want It, zo heet hij. En hoe die klinkt, dat hoor je over 4 minuten. Want dan hoor je de nieuwe single van Pom als Daily Drop. De belangrijkste release van de dag na Coldplay dus. Dit is Trouble.

het leven is niet altijd perfect. Soms dan kan er gewoon wat niet zo leuk is gebeuren. Ja, dat gebeurt wel eens. Ik moet wel zeggen dat het album tot dusver heel erg vrolijk klinkt. Singles zoals Lovers en Rover. Echt ontzettend leuk, ontzettend catchy. Daar komt nu deze single bij. Heeft een beetje dezelfde energie als de zojuist genoemde singles. Dus dat belooft een heel energiek album te worden in zijn algeheel. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat jij dan vindt van deze nieuwe. Dit

De nieuwe single van Pom heet I Want It. En dat blijft nog wel even doorgaan op deze manier. Staat op het nieuwe album And Light the Baby van deze band. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw feedback. Wat vind jij van deze nieuwe single van Pom? Zeg je I Want It of wil je toch liever terug naar Lovers of naar Rover bijvoorbeeld? Laat het gewoon weten via de Kink App wat jij ervan vindt. Hoor je nu Lenny Kravitz. Bond villain is dit trouwens, hè Lenny nu. Over een paar weken komt er ook een nieuwe James Bond game uit. En daar speelt hij dan de bad guy. In 8 over, till it's over. Nu op Kink, Alternative Rock Radio.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop feedback.
2: Het mogen duidelijk zijn, de nieuwe single van Pon heet I Want It. En nou ja, of jij een wil, dat is een beetje afhankelijk van de feedback die zojuist is binnengekomen via de Kinkcap. Dankjewel voor alle berichten, alle feedback die dus is binnengekomen op de Daily Drop. Voor een paar weken dan verschijnt het nieuwe album van Pon. Daar komt deze track ook op te staan. En nou, I Want It, dat is zeker weten wel het geval. Sandra die zegt bijvoorbeeld een gaaf nummer. En ze komen op Douwpop, zin in. Leuk nummer, dat zegt Ronnie via de Kinkcap. Ron is ook helemaal lovend. Die zegt, ik hou van een heleboel takkenherrie. Ik luister vanuit Oost-Duitsland trouwens. Hallo, Oost-Duitsland. Leuk dat je erbij bent. Maar op deze band mag Nederland echt trots zijn. Wat een goede plaat is dit ook weer. Mirelle die zegt via de Kinkcap, dol op Pom. Deze is ook weer helemaal leuk. Remco die zegt, Pom, ze worden steeds beter. I want it. Nou, dat is nog eens fijne feedback om te horen. Zeker als er iemand van Pom meeluistert. Hoor je dit? Jullie worden steeds beter. toch maar een keertje binnenkort uitnodigen om langs te komen in de Kink Live Bunker. Lijkt me ook hartstikke gezellig. I Want It dus, een nieuwe single van Pom, die bevalt ontzettend goed. De Kink XL van deze week is trouwens ook een banger van je welste. De nieuwste van The Haunted Youth.

0: Als je de pers er een naam aan moet geven, dan zou ik zeggen, dit is Dream Rock. Want ik had er ook alleen maar van dromen om dit soort muziek te maken. The Haunted Youth, nieuwe single Forget Me. Wat is dit ontzettend goed, zeg. Hey. Overigens is dit akoestisch dus ook echt helemaal te gek. King.nl/livebunker, als je dat in ieder geval voor een deel wil meemaken. Of voor een deel, gewoon de hele live sessie is daar te kijken. Waar heb ik het nou over, joh? Hey, zometeen hier op Kink, in de avondshow. Onder andere de nieuwe single van Honey I'm Home. En jij bepaalt een van de essentiële tracks van de Red Hot Chili Peppers.
1: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
9: Eerste schooldag?
8: Ja, zo lastig.
9: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. Kink.

0: I'm Home. De nieuwe single heet Hyperspace Mountain. En ik vind dit zo ontzettend goede plaat. Hey, potverdorie. Sowieso Honey, I'm Home. Ze zijn echt ontzettend lekker bezig. Ik denk ongetwijfeld een van de betere shoegaze bands van Nederland. En dat terwijl ze bij wijze van nog maar net begonnen zijn, weet je wel? Nee, ik vind het echt te gek. Welkom bij de avondshow van Kink. Als je nieuwe muziek wil ontdekken, dan zit je hier goed. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwe single van Magazines. En later vanavond heb ik iets wat echt wel heel erg tof is. Namelijk een primeur. Nieuwe muziek van rock'n'roll legendes. Zegt Smoke on the Water je iets? Nou ja, van die heren. Die komen morgen met een nieuwe single. Zometeen mag ik hem al aan jou laten horen. Hier op Kink. Vind ik echt helemaal te gek. Een nieuwe muziek van Deep Purple dus vanavond. Maar voordat dat zover is, heb ik eerst jouw expertise nodig met andere inmiddels rock'n'roll legends.
1: Kink Icon Essentials. Red Hot Chili Peppers.
0: Want elke week dan staat er een Kink Icon in de schijnwerpers van de avondshow. Jij en de medekinkers bepalen van de desbetreffende icon de meest essentiële tracks. De belangrijkste, de crème de la crème, zo zou je het kunnen noemen. Daar help ik je wel een klein handje bij. Ik geef jou elke avond een categorie, zodat jij een betere keuze kan maken. De Kink Icon Essentials, deze week gaat het om de Red Hot Chili Peppers dus. Gisteren begon de zoektocht naar de ultieme playlist eigenlijk van RHCP. En gisteren begonnen we met de categorie De Beste Meezinger. En daar kwam deze track uit. Wow, wat een goede keuze ook zeg, als Beste Meezinger. Vanavond een andere categorie. Welke track kunnen we erbij schrijven als het gaat om de essentiële, de Kink Icon Essentials van Red Hot Chili Peppers? Vanavond ben ik op zoek naar het meest ondergewaardeerde nummer. Welke is dat volgens jou? Wat is de track die nu bij jou in je hoofd schiet? Een plaat die niet zo vaak wordt ingebracht als er een discussie plaatsvindt over het beste werk van Red Hot Chili Peppers, maar dat natuurlijk wel verdient. Een track die je misschien wat vaker op de radio zou willen horen. Wat is volgens jou het meest ondergewaardeerde nummer van Red Hot Chili Peppers? Laat het maar weten via de Kink App, dan hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials. Na dus, zoals gezegd, onder andere de nieuwe single van Magazines, die heet Okie Dokie. Is nog Franz Ferdinand, dit is Ulysses in de A.

De nieuwe single van Magazines op Kink. Okie dokie, hoorde je zojuist? Kink Icon Essentials. Deze week de zoektocht naar de belangrijkste tracks die de Red Hot Chili Peppers gemaakt hebben. En het zijn er nogal wat, althans het aantal tracks wat ze hebben gemaakt. Het aantal, als het gaat om de belangrijkste, daar zijn er slechts 4 van deze week. Dus dat is een heftige keuze. Je wordt er wel een klein beetje bij geholpen, want jij en de medekinkers bepalen het. En dan aan de hand van categorieën, elke avond krijg je er van mij eentje. Aan jou om mij via de Kink-app dan te laten weten welke track jij het beste daarbij vindt passen. Als voorbeeld, gisteren was het de beste meezinger van de Red Hot Chili Peppers, Give It Away, werd daar gekozen. Vanavond gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer. Zo'n plaat die je misschien wel wat vaker op de radio zou willen horen, bijvoorbeeld. Zo'n plaat die niet vaak genoeg genoemd wordt als het gaat om het beste van de Red Hot Chili Peppers. En er zijn veel meningen over. En dat verbaast me ook helemaal niks met het oeuvre wat de Red Hot Chili Peppers hebben. Funky Monks, daar moet ik meteen aan denken. Dat zegt Kevin via de Kink-app. Helco ook om met Black Summer. Breaking the Curl. Stefan zegt erbij, eigenlijk heb ik niet genoeg kennis om hier een mening over te hebben. Echt wel, Stefan. Ik bedoel, het feit dat je met Breaking the Curl komt, vind ik al helemaal te gek. Dus elke stem is van harte welkom. Here Ever After krijg ik hier binnen van Niels. Eddie, daar komt Michel mee. Eddie, ik weet niet waarom, ik moet dat altijd op die manier zeggen. Maar er is één track en die is meerdere malen ingestuurd. Onder andere door Mireille. Zij zegt, het meest ondergewaardeerde liedje van de Peppers, dat is voor mij een track die eerst op Blood Sugar Sex Magik had moeten komen te staan. Uiteindelijk werd het gebruikt voor een film en kwam het ook terecht op een Greatest Hits album van de Peppers. En ik vind het zo ontzettend mooi. Dankjewel Mireille voor jouw appje. Mede dankzij jou is dit het meest ondergewaardeerde nummer van de Peppers. Dit is Soul to Squeeze. Kink Icon Essentials. Red Hot Chili Peppers.

0: Het meest ondergewaardeerde nummer van de Red Hot Chili Peppers. Volgens jou en de medekinkers. Soul to Squeeze. Hier in de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere Stone, The Cure. En ik heb ook nog een hele toffe rock'n'roll primeur voor je. Kink.
1: Het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op...
3: Linkin Park.
2: Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: the iPod.
1: It holds 1,000 songs.
0: And a long sleeve on your t-shirt.
2: Breng je stem uit op de grootste zero-knallers.
0: En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
15: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
16: King.

Zometeen een spannende primeur. Namelijk nieuwe muziek van Deep Purple. Nou, je denkt misschien dat ik een grap maak. Nee, echt waar. Ze komen binnenkort met een nieuw album. En daar horen natuurlijk singles bij. Morgen komt hij pas uit, maar zometeen hoor je hem al als allereerste bij Kink. Ook nog Fastball zometeen naar Queens of the Stone Age. Dit is I Sat By The...

Fastball op Kink Alternative Rock Radio. Je hoorde The Way. Zo nu en dan hoor je hier op Kink muziek die nog nergens anders te horen is. Dat geldt ook over, minder dan een minuut. Maar dan hoor je hier op Kink als een van de allereerste nieuwe muziek van Deep Purple. In juli dan komt er een nieuw album. Splat gaat dat heten. En Ian Gillan, de frontman van Deep Purple, heeft daar ongelooflijk veel zin in. Sterker nog, die durft zelfs te beweren dat de huidige incarnatie van Deep Purple dezelfde energie heeft als wat de band had toen ze Smoke on the Water bijvoorbeeld maakten. Van 1969 tot, pak een beet, 73, 74, zeg maar. Die periode, dat is wat dit album weer in zich heeft. Het is heel erg Deep Purple nu, maar zoals we waren in de 70s. Dat zegt Ian Gillan althans over die plaat. Op die plaat komt ook deze single te staan. Een single die morgen uitkomt, maar die je nu al hoort op Kink. Het is nieuw werk van Deep Purple. Dit is Arrogant Bull.

Nieuwe muziek van Deep Purple op Kink Alternative Rock Radio. Op meteen een positieve recensie van Kevin via de Kink-app. Die zegt, nou, dit klinkt erg lekker. Je herkent meteen dat hun het zijn. Stefan die zegt ook, Jesus, dit is lekker hoor. Ik stap hem hier.

0: vaker ik hem hoor, hoe beter die wordt. De nieuwe single van Editors. Call It In. Nou ja, voor vanavond call ik het af. Het is 9 uur geweest. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen, dan ben ik er uiteraard weer. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En de derde categorie in de Kink Icon Essentials van de Red Hot Chili Peppers. Morgenavond, dan gaat het om de beste teksten van de Peppers. Heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Want ja, ik mag dan wel er niet op dat moment zijn. Maar de fijnste alternative rock blijven natuurlijk horen hier op Kink. Zometeen onder andere Bastille, Nirvana en ook Audioslave. Heb een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99.

0: een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby-tas... ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
10: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op zeker 3 plekken in ons land zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een gepland AZC. In Den Haag werd het volgens Omroep West grimmig toen voor- en tegenstanders van de opvang elkaar wilden opzoeken. In Apeldoorn is voor de 5e avond op rij een protest en een anti-AZC-demonstratie in Hillegom verliep rustig. Nederland wil best meer doen om de straat van Hormuz te beschermen, maar we kijken eerst wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jessel Gus na overleg met haar Europese collega's. Ze noemde onder meer het sturen van duikers en een fregat, maar zei ook dat er geen lijstje klaar ligt met wat ons land wil doen. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen barst nu het Eurovisie Songfestival los. Het is de eerste halve finale. Zoals we weten is Nederland er dit jaar niet bij vanwege de deelname van Israël. Dat land is vanavond als 10e aan de beurt. In Wenen worden protesten tegen Israël verwacht, maar tot nu toe zou het nog rustig zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden.
10: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: dust all that I adore.
1: Alternative Rock Radio.
2: King!

0: Kink's for Doubtpop.
1: Kink Alternative Rock Radio. Kink.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
2: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
3: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
1: Of een goede vriend aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. Eén fakkel kwam op het dak terecht en naast het gebouw vlogen struiken in brand. Juist vandaag kwamen de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Militairen van de NAVO-basis in het Limburgse Brunsum zijn door de leiding extra gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Gisteravond werden op straat in Brunsum twee Duitse militairen belaagd door onbekende mannen. Of door de aanval de beveiliging bij de NAVO-basis nu is aangescherpt, is volgens de krant De Limburger niet bekend. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek draait ook om business, want er zijn ondernemers mee, zoals Apple-baas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. En in Hengelo is vanavond een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat komt door een fout van de scheidsrechter vorige maand, toen een speler er na twee keer geel niet uit werd gestuurd. Het restant van de amateurwedstrijd is nu met het juiste aantal spelers uitgespeeld. De stand was 3-3 en er werd in die 42 seconden niet meer gescoord. Dan het weer van Weer Online. Nu trekken er nog buien over, maar vannacht is het iets droger. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden.
5: Kink.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Kink.

0: in de Lidl Plus-app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen... omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen... terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was... waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat... dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers... steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan... omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. En dan het weer van Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.

0: Uhr. King. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Bethan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favoriete Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Het wordt, als de zon nog even doorkomt, hooguit 11 graden.

0: Kink. 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. De ministers van de Brink...

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in een reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hen betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden.